aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM. Dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken sta je een kwartier in de file. De A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen Strand Nulde en Nijkerk. Net als op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

We gaan 52 jaar terug in de tijd. The day the music died. Te beluisteren bij Loco FM en Lou FM.

Rock and Roll, een plaat van de Cats uit 1974. Ja, we gaan vandaag terug in de tijd, 52 jaar terug in de tijd, naar 31 augustus. De zeezenders moesten stoppen, dus zoals Radio Veronica en Noordzee, later ook Radio Miamico. Maar we gaan dus terug naar 31 augustus 1974. Straks op volgende uur gaat Willem en Willem terugblikken, dus naar die tijd. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan muziek draaien uit 1974. En ook de gebruikelijke dingen zoals het weer, de verkeersinformatie, de dag van en ook de verjaardagskalender pakken erbij. En ook de gebeurtenissen van de dag. Nou, qua muziek dus, 1974. Ja, heel veel platen uit 1974.

Ja, ja, Paul McCartney in de Wings. En daarvoor Peter en zijn Rockers met Veronica. Sorry. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 31ste van de augustusmaand. En vandaag de internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

The Air That I Breathe, een plaat van de Hollies uit 1974 en daarvoor die plaat van de Electric Light Orchestra. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Ja, zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, daar staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Michel Elijzen. Is een Nederlandse wielrenner, is vandaag 44 jaar geworden. En Regier Posma is een Nederlandse televisiepresentator, is vandaag 53 jaar geworden. Esther J. Ending, een Nederlandse schrijfster, is 54 jaar geworden. En Vivian Ruiters is een atlete, is vandaag 55 jaar geworden.

Marianne, come back home in plaats van Silvio. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn vandaag bij je tot 8 uur. Ja, en dan vanaf 8 uur tot en met 12 uur een speciale uitzending. Heeft te maken met 31 augustus, 52 jaar geleden. Je hebt net de jingle wel gehoord met Willem van der Belt en ook Willem Rietberg straks in de studio. Dus vanaf 8 uur tot en met 12 uur wordt uitgezonden bij de Loco en ook bij de Lou. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal met Albert Vierhuis. Van 2 tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. En van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. Van 5 tot 6 uur door met Diesmer Bontstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot en met 10 uur Locomotief. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zieluis. En herhaling van zaterdagavond.

0: Oh, Lotion Me, een plaat van de Walkers uit 1974. En straks de volgende uren nog meer van die gouden oude platen op de radio bij Local in Loe FM met Willem en Willem. En ja, en ik hoop dat ik dit uur niet te veel platen draai die Willem eigenlijk ook had willen draaien. En als dat wel zo is, hè, dan is dat niet erg. Hè. Als er straks weer een plaat voorbij komt die dit uur ook voorbij gekomen is, dan is dat niet erg, want er zijn hartstikke leuke platen, dus helemaal niks mis mee. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend kunnen we buien verwachten. En vooral in het westen en noordwesten. En zullen veel mensen op weg naar het werk of school met buien te maken krijgen. En daarbij is er kans op een klap onweer. In het zuiden en oosten neemt de buiigheid toe. En daar is de kans dat je aan het begin van de ochtend nog droog overkomt wat groter. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het herfstachtige weerbeeld compleet. Aan de kust is de wind krachtig tot hard, met kans op windstoten rond de 70 km per uur. En de temperatuur ligt rond de 17 graden. En tijdens de buien daalt de temperatuur een paar graden. Nou, vanmiddag trekken buien over het land, lokaal met onweer. Wanneer een tijdje droog is, kan de zon doorbreken. Er staat een matige tot vrij krachtige wat vlaggerige wind uit het zuidwesten tot westen. En aan zee is de wind krachtig tot hard en wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Tot zover het weer voor vandaag, tenminste voor vandaag. En straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen.

The Lady of the Night. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen een droge dag. Ook een lekkere zonnige dag. 20 graden met de windkracht 3 uit het westen. Dus een lekkere nazomerdag. Woensdag 21 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Ook een zonnetje erbij. Maar ook een kans op bewolking. En donderdag 21 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Maar dan wel kans op een bui. 4 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 7. Morgen een weercijfer 9. En woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van de Pac-Man, Turner Overdrive.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Mexico, I can't say goodbye, in plaats van Bolland en Bolland. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Na 1974, de zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzendingen. Gebeurde in 1974 op deze datum. Nog een berichtje uit 2003. Radio Veronica keert terug als onderdeel van Sky Radio. Nog een berichtje uit 2005. Radio Noordzee 100.7 FM wordt omgedoopt in Q Music. Gebeurde in 2005 op deze datum. Dus ja, het is alweer het einde van het programma. Het zit er alweer op voor deze morgen. Straks na 8 uur dus een speciale uitzending. Heeft te maken met 31 augustus 1974 dat de zeezenders moesten stoppen. Je hebt het net gehoord. En dat is een programma met Willem en Willem. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op, maar in de regio Arnhem is het drukker door een ongeluk. De A12, Duitse grens richting Utrecht, sta je 35 minuten vast tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord. De linkerrijstrook is dicht. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem loopt daardoor ook vast. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Verder sta je van Arnhem naar Os op de A50 bij Ravenstein nog eens 10 minuten vast. De N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

coaching en supervisie. Met de voeten in de klei, op zoek naar kansen en uitdaging, samen met de ander. Oog voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl.

0: 31 augustus 1974. The day the music died.
1: Zonder Veronica was er absoluut geen... geen nederpop geweest. Dat staat voor mij als een paal boven water.
2: Veronica draaide 24 uur per dag popmuziek en... nog meer een deel, nog, ook nog voor een groot deel, een Nederlandse pop. Die maakte zich daar sterk voor.
3: Nog één keer terug in de tijd.
4: The day the music died. Op 31 augustus 1974. Vandaag de herinneringen. Met Willem van den Belt en Willem Rietberg.
5: Ja, een hele goede morgen allemaal.
6: Hele goede morgen.
5: Ja, Willem, daar zitten we dan.
6: Ja.
5: Lou FM en Loco FM.
6: Zeker, zoals elk jaar op 31 augustus. En vandaag tussen 8 en 12 dus zenden wij hem uit. The Day the Music Died, volop met herinneringen aan die dag uit 1974.
5: En we gebruiken muziek uit de top 1000. De allerlaatste top 1000 die Veronica uitzond in juli. In juli van 1974. Over een periode van 65 tot en met 1974. Juli 1974. En die top 1000 die hanteren we. En daar gaan we kriskras doorheen.
6: Ja, we hebben een paar leuke prijzen vandaag. Maar liefst 5 prijzen. 3 grote boodschappenpakketten. En we hebben ook nog, Willem, wat bonnen, hè?
5: Ja, de bon van Slagerij van Garlic.
6: 100 euro.
5: 100 euro. En ook van Houthandel van Gelder. Ook 100 euro. We hebben nog wat koffiemokken.
6: Ja.
5: Dus we zitten vol met prijzen. Leuke prijzen. En natuurlijk ook met muziek. Zullen we beginnen met de nummer 1000? Uit de top 1000.
6: Ja, lijkt mij een prima plan, Willem.
5: Oké, daar gaat hij.
7: Nummer 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000.

0: Op nummer 900 in de top 1000. Ja, we gaan kriskras door de top 1000 heen. Die Veronica in 74 uitzond in juli. Gerard Cox en die goede oude tijd. Het is nog lekker vroeg. Het is nog... Even kijken, 13 over 8.
1: Heerlijk vroeg, Willem. En ja, als je het over vroeger hebt... Zaterdagmiddag zat ik natuurlijk gekluisterd aan de radio.
0: Ja.
1: Als jongetje van een jaar of 10 begon dat. Toen ik dan ontdekte dat die zeezenders in de lucht waren. En ja, ik wou die tune nog eens een keer horen, Willem, van, van de zaterdagmiddag. Als dat kan tenminste.
0: Ja, natuurlijk, uiteraard.
2: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Veronica top 40.
0: En we hebben ook leuke prijzen vandaag.
1: Zeker. 3 volle boodschappenpakketten. Er zit van alles in. Bier, koekjes, rijst, macaroni, ingrediënten daarvoor. Noem maar op. Tas zit rammetje vol. En Willem, 2 bonnen, hè?
0: Ja, en we hebben ook nog 2 leuke bonnen. Maar we hebben ook diverse vragen. 4 in totaal.
1: Ja.
0: En de eerste vraag ga jij stellen. De mensen kunnen
1: zeker
0: bellen. 038-37-6-9697.
1: Ja, en het zit als volgt. Want op die zaterdag, 31 augustus, werd die... voorlopig voor de laatste keer bij Veronica uitgezonden. Namelijk de Veronica Top 40. Werd dus uitgezonden bij de zeezender bij Radio Veronica. Maar welke DJ presenteerde deze laatste Veronica Top 40? Je kunt bellen dus 038-376-9697 voor een prachtig boodschappenpakket.
0: Ja, welke DJ presenteerde dat? De Top 40, de allerlaatste.
3: Top 40.

0: Uit de top 1000 uiteraard. Deze plaat van Carly Simon. Yourself Fame op nummer 956. En we gaan kriskras door die top 1000 heen.
1: Zeker. En wat het leuk is van het liedje, Willem, vind ik persoonlijk dat Mick Jagger nog een deuntje meezingt.
0: Inderdaad, dat klopt. Dus, en, de prijsvraag wil je nog eentje voorleggen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Maar de telefoon ontplofte net al, dus ik ben net even bijgekomen.
0: Okay.
1: Maar op 31 augustus 1974 werd hij natuurlijk gepresenteerd, de Veronica Top 40, voor de laatste keer op de zeezender. En de vraag is nu, welke DJ presenteerde de laatste Veronica Top 40 op de zeezender Radio Veronica? Bel ons eventjes. En dat is 038-376-9697.
0: En alleen een beller telt.
1: Alleen een beller telt.
0: We hebben op dit ogenblik geen andere mogelijkheden. Dus ja, nu is iemand aan de telefoon.
1: Ja, ik ga hem weer opnemen.
0: Oké, daar gaat hij.
2: Met... We gaan 52 jaar terug in de tijd. The day the music died. Loco FM.
1: Noteer hem.
0: En uiteraard Lou FM.
1: Ja.

0: It Takes Two uit de top 1000, nummer 891. Marvin Gaye en Kim Weston. Ja, en Willem is hartstikke druk aan de telefoon. Je hebt goed gebeld.
1: We hebben al meer dan 10 telefoontjes gehad in deze hele korte tijd, dus ik ren op en neer. Maar goed, hartstikke mooi. We herdenken natuurlijk 31 augustus 1974.
0: En we zijn bezig met
2: de top 1000.
3: Moet je nagaan. 52 jaar geleden.
4: Ja, toen had je nog geen hi-fi stereo. Anno 2026 kijken we terug op die tijd. De tijd van de zeezenders. The day the music died.

0: Uit de top 1000, The Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You. Was een leuke serie destijds ook op tv, hè?
1: Ja, ik vind het...
0: Een beetje de tegenhanger van de Beatles moesten het zijn.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ik vind het een ontzettend leuke single, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, prachtig. Ja, mensen, hier moet je je natuurlijk voorstellen, in die zeezendertijd, dat die meeste opnames werden gewoon in Hilversum gemaakt. Zowel bij Radio Noordzee als bij Radio Veronica. Dat was eigenlijk heel simpel. Maar af en toe moest men ook een week naar de zee toe. Lex Harding bijvoorbeeld, nou, die had ontzettend veel last van zeeziek. Bart van Leeuwen die vertelde dat hij ook wel eens een weekje naar, hoe heet dat ging, naar het schip. Die was dan niet zeeziek, maar voelde zich niet helemaal lekker. En zo waren er heel veel die eigenlijk nooit op het schip gezeten hebben. Ofwel, maar dan waren ze zeeziek. En daarover hebben wij een schitterend fragment.
2: Als het rot weer is, dan lag ik de hele dag in bed. En dan voer ik dus echt helemaal geen klap uit. Want zo gauw je staat, word je zeeziek als je daar gevoelig voor bent. Dus ik lag tot 3:50, 4:00 in bed. En dan pakte ik mijn plastic zak en mijn dingetjes en mijn plaatjes en ging naar de studio. En dan was het van, dan hield je het een kwartier uit. Veel eten, je koeken. En dan ik,
3: gevulde koeken
2: en geen koolzuur drank, gewoon water en zo. En dan na een kwartier, half uur, dan word je toch wel ziek. En dan moest ik dus echt, ik was trouwens een van de weinigen die er echt last van had. Tijdens zo van nummer 12 uit de top 50, want zo praat hij het toen, weet je, dat is ontzettend leuk. En dan nu gauw een jingle indrukken en dat verdoezelen. Maar dat ging je dus echt regelmatig, zo 4, 5 keer achter elkaar, moest ik over de tong, zoals het heet.

0: uit de top 1000. Hebben we ook nog een mooie jingle van.
1: De top 1000.
0: QB and the Blizzard. And Window of My Eyes.
2: Ja, die top 1000 werd uitgezonden in juli 1974. Maar op 31 augustus werd er natuurlijk de laatste Veronica Top 40 uitgezonden. Vraag is, wie presenteerde dat? En ik moet trouwens even de groeten doen aan de Kringloop in Elburg, want daar wordt volop meegeluisterd, kregen we er een telefoontje van. Leuk om dat te horen in ieder geval.

0: Uiteraard uit Veronica Top 1000. Uitgezonden in juli 1974. George Baker Selection. Mogen niet ontbreken. Dear Anne.
1: Ja, goedemorgen. We luisteren naar een mooie uitzending. De herdenking van 31 augustus 1974. Maar je moet je natuurlijk voorstellen dat in feite alle programma's die van zee kwamen, zowel op Veronica als Noordzee, die waren ingeblikt. Bijna de meeste programma's waren ingeblikt, behalve de nieuwslezers. En Tineke de Noor die vertelt daar ook uitgebreid van in haar boek wat ze geschreven heeft. Daar gingen ze naar Lapersveld dagenlang achter elkaar met bandrecorders opnemen. En daar hebben we een fragment van.
2: Rustig is dat alleen in een dure villa-wijk in Bussum, waarin een idyllische omgeving de studio's van Radio Noordzee staan. 50% van de programma's wordt hier een paar dagen van tevoren op de band gezet, terwijl de fonteinen ruisen voor de hoofdingang.
3: Jammer, prima, hou ook even, ja.
2: Dat zijn voor een deel andere discjockeys die hier werken. Het schip zien ze bijna nooit. Hun werk is in Bussum en niet op de Noordzee. In verschillende studio's naast elkaar zijn ze gelijktijdig aan het werk. Door een cijferklok die ze voor de opname instellen, kunnen ze alle minuut voor de microfoon de juiste tijd opgeven. Al is het dan in werkelijkheid vele uren vroeger of later.
3: Wij met z'n allen zeggen een prettig weekend, tot maandag en uiteindelijk weekend.
4: De originele uitvoering kennen we van Joy Fleming, ook wel erg goed. Maar dit prefereren we toch en daarom staat hij in de Troef 20 van Radio Noordzee. Mag een kritische zoen met Change It All.
2: En terwijl ze hier bezig zijn, klinkt door de radio het programma dat ze een paar dagen geleden hebben gemaakt. 20 kilometer verder in Hilversum-Zuid, aan een druk verkeersplein, staat de grote Veronica-villa, waar bijna alle programma's van tevoren worden opgenomen. Pal onder het dak de studio's, waar Tineke 's middags om 4:30 koffietijd op de band zet.
5: Dan wens ik jullie natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. En dat doe ik dan ook vandaag namens Jos. En drie andere manieren die een heleboel enge apparatuur hebben meegenomen. Voor mij tenminste onbekend. En erg warme lampen. Maar ik zal u straks vertellen wat het allemaal betekent. Eerst de plaat.

0: Michael Jackson uit de top 1000 die Veronica uitgezonden heeft in juli 1974. We gaan praten met iemand die werkelijk alles weet over de jaren 60 en 70 en Radio Veronica. Hij heeft tal van boeken geschreven. Goedemorgen, Leo Weijers.
1: Leo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe oud was je toen je voor het eerst Radio Veronica hoorde? Als ik in jouw boeken lees, dan krijg ik altijd gelijk heimwee naar het tijdperk van de zeezenders.
2: Ja, ja, het is vandaag natuurlijk een unieke dag. Hè. Dat is iets wat je altijd bij zal blijven. En ik zelf zat ook op 31 augustus 1974 huilend naar de radio te luisteren. Ik was net 15 jaar. En ik vond echt dat de luisteraars van Veronica onrecht was aangedaan door de politiek.
1: Ja, dat zijn we ontzettend met elkaar eens.
0: Als je boeken schrijft, is het dan ook de bedoeling dat de mensen terugdenken aan die tijd? Dat je dan gelijk de herinnering naar voren haalt?
2: Ja, nee, ik probeer de boeken die ik schrijf, ook het Veronica-boek. Men zegt dat ik dan een beeldende schrijfstijl heb. En ik schrijf in de tegenwoordige tijd. En ja. Ik probeer dus echt dat de lezer weer teruggaat in die tijd. En dat er weer dierbare herinneringen boven komen drijven.
0: Oké, okay, en kun je de dag 31 augustus 1974 nog herinneren?
2: Ja, ontzettend als de dag van gisteren. Ik ben nu 67, dus het is voor mij natuurlijk ook heel lang geleden. Ik kon het eigenlijk niet geloven. En ik hoopte nog echt tot op het laatste moment. Ja. Dat er toch een bericht zou komen vanuit de politiek. Hè, dat het toch uitgesteld werd. Of dat het niet door zou gaan. En het voelde gewoon onrechtvaardig. Want miljoenen mensen luisterden naar Veronica. En ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed, bij wijze van spreken. En dat wordt je dan opeens afgenomen.
0: Had je ook zo'n kleine transistorradio? Zo'n heel kleine, zo'n pocketradiootje?
2: Ja, ik had een transistorradiootje voor mijn 7e verjaardag gehad. En daar ging ik overal waar ik heen ging, had ik dat ding bij me. Dus als ik ging vissen, had ik hem bij me. Als ik ging voetballen, had ik hem bij me. En ik ging nergens heen zonder muziek.
0: Oké.
1: Okay. Leo, ik heb nog een andere vraag. Welk radiostation tegenwoordig motiveert jou nog of inspireert jou?
2: Nou, als ik in de auto zit, dan luister ik altijd naar. Voorheen luister ik naar verschillende zenders.
1: Ja.
2: Maar nu staat die standaard op Joe.
1: Ja.
2: Joe draait aardige muziek, moet ik zeggen. Maar 70s, 80s en 90s. En ik mis dus de jaren 60.
1: 60s, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, hey, en je hebt veel boeken geschreven over popmuziek. Daar gaat er eentje bij komen. Die gaat helemaal over de Palingsound en Volendam. Kun je daar iets over vertellen? Wat wordt dat voor soort boek?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat wij, mijn vrouw en ik, bevriend zijn met Arnold Muren en zijn echtgenoten.
1: Ja.
2: Arnold Muren was de bassist en songwriter van de Cats. En wij komen regelmatig in Volendam bij hem over de vloer. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. Er is nooit een boek geschreven over dat het verhaal vertelt van de Cats. En dus ik vroeg Arnold wat hij ervan zou vinden als ik dat zou doen. Nou, hij vond het een prima idee. Dus ik heb al zijn archieven, hij heeft werkelijk alles bewaard uit die tijd, heb ik doorgespit. Hele interessante dingen ben ik tegengekomen. En het begint dus in, bij de voorloper van de Cats. Hè. Er waren op een gegeven moment vier muzikanten, hè, twee duo's, die kwamen bij elkaar. De Mystic Four, daar is de Cats uit ontstaan. En je weet dat de Cats een aantal keren zijn opgehouden met bestaan en toch weer opnieuw zijn begonnen. Dus het is een heel interessant boek. Ik heb hele mooie foto's, authentieke foto's erbij. Er komen hitlijsten in. En op enig moment is het zo dat natuurlijk ook BZN furoren ging maken. En groepen als Mad Dog en Next One. En Left Side natuurlijk.
1: Ja, Left Side.
2: Ik heb ook uitgebreid met Harmen Veerman gesproken. Dat is ook een vriend van ons geworden. Harmen Veerman was de voorman van Left Side.
1: Ja.
2: En de verhalen van die groepen die komen ook allemaal terug in het boek.
0: Wanneer gaat het boek uitkomen? Dat is natuurlijk de prangende vraag.
2: Dat is de prangende vraag. Nou, ja. ik kan je toch wel een primeur geven. Ik heb het manuscript een paar weken geleden naar Arnold opgestuurd. Arnold Muren, want hij wilde het lezen. Ja. Dat heeft hij gedaan. Hij had een paar kleine opmerkingen. Dus die heb ik, textueel heb ik die dan aangepast. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar, het eerste kwartaal, het boek gaat eruit komen.
1: Ja. Oké. Eerste kwartaal dus. Hey Leo, en wat vind jij dan, als we het toch over de Cats hebben, wat vind je een van hun mooiste nummers dan? Of is dat een moeilijke vraag?
2: Je zou natuurlijk kunnen kijken naar alle hits die ze hebben gescoord.
1: Ja.
2: Maar ik ben ook wel van de B-kantjes. Want op veel van de singles staan hele interessante B-kantjes. En ik vind Freedom Bird bijvoorbeeld vind ik prachtig. Gezongen nog door Kees Veerman. Ja. En ook andere liedjes die Kees heeft gezongen. De B-kant van Lia bijvoorbeeld. I Walk Through the Fields is ook zo'n nummer. Ook gezongen door Kees Veerman. Ja. Ja, dat zijn echt parels. En ook Love of the Common People. Hè, dat we natuurlijk kennen van Paul Young.
1: Ja, ja.
2: Is
1: en de Everly Brothers. Ja.
2: In de jaren 60, Everly Brothers. In de jaren 60 gezongen door de Cats. En dat is dan de liedzang van Piet Veerman. Maar dat is ook geweldig.
3: Ja, ja, nou denken de liefhebbers. Wanneer gaat Leo bezig met een nieuw boek? Deze is nog niet uit.
2: Ja, nou ja, ik hou me aanbevolen als er mensen zijn met een suggestie, met een idee. Ja. En ik heb pas geleden contact gehad met Rudy Bennett, Rudy van den Berg.
1: Okay.
2: Die kennen we van The Motions bijvoorbeeld, ja. En Galaxy Lynn. En iemand had tegen hem gezegd, joh, je moet je memoires eens op gaan schrijven. Want hij heeft ook zoveel verhalen te vertellen. En die man, ik kom hem regelmatig tegen. En dan vertelt hij de mooiste verhalen.
1: Ja.
2: En dan wordt er ook al gauw naar mij toe gelinkt van, zou jij er wat voor voelen om eens een boek te schrijven over alles wat Rudy heeft beleefd in zijn muzikale leven.
3: Oké, en je hebt vandaag een drukke dag, Leo. Wat wordt het hoogtepunt?
2: Het hoogtepunt vandaag? Nou, we gaan straks naar Museum Rockart in Hoek van Holland. En daar mag ik een lezing gaan houden over Radio Veronica.
1: Ja.
2: En mijn boek. En daar is ook Loke Boden bijvoorbeeld. Die kennen jullie ook vast wel.
1: Ja, ja.
2: Dat was ooit de jongste disjockey. Op 19-jarige leeftijd was hij al disjockey. Hij heeft bij Radio 227 en Radio Dolfijn gewerkt.
1: Ja.
2: En Loke gaat ook een lezing houden. En over Mi Amigo wordt er wat verteld. En ik geloof ook dat er nog wel een paar disjockeys, oud disjockeys aanwezig zullen zijn. Dus het wordt een hele interessante dag.
3: Oké, ken je David Alexander Winter ook?
2: Jazeker, David Alexander Winter. Ja, Lady Mary, hè?
3: Ja, en die is verhuisd destijds van Amsterdam, volgens mij. Die was ook DJ, die is verhuisd naar Frankrijk, toch?
2: Ja, klopt, ja. Ja. Heette die niet van oorsprong klerenkoper?
3: Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Nou, we wensen jou een
1: hele goede dag, Leo, toegewenst. En ik heb nog één vraagje, als het kan, hè. Want wat mij wel opvalt, ja. Kijk, van die boeken van Veronica, die heb jij. Auke Kok heeft er ook een uitgebreid boek over geschreven. Maar over Radio Noordzee zie je toch eigenlijk veel minder literatuur, zeg maar. Hoe komt dat?
2: Ja, heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik heb zelf één boek over Radio Noordzee.
1: Ja.
2: Maar het is inderdaad zeer beperkt en... Ja, weet je, het ligt natuurlijk ook vrij gevoelig, hè? De relatie tussen Noordzee en Veronica door die bomaanslag.
1: Ja.
2: Maar ook dat zou misschien wel eens een idee kunnen zijn om daar eens... Want na die bomaanslag heeft Veronica natuurlijk aardig wat luisteraars verloren aan Noordzee, hè? Die de sympathie bij Noordzee kregen. Dus ik zelf niet. Ik ben gewoon blijven luisteren naar Veronica tot het eind.
1: Ja. Nou ja, wie weet Leo, dan hebben we volgend jaar aan de lijn dat je bezig bent met het boek over Noordzee.
3: Ja, okay.
1: Dat zou kunnen natuurlijk.
3: Ja.
1: Oké, zullen in ieder geval een hele goede dag toegewenst.
3: Ik zal de jingle ook
2: even... Dankjewel, jullie ook.
3: Ja, ik zal de jingle even instarten. Dan kun je nog even luisteren. Hier is die.
4: Ja.
3: Hoor je hem? Oké, dat was Radio Noordzee promotie.
1: Leo, goeiedag.
2: Goeiedag.

0: Ook uit de top 1000. Deze plaat.
1: Ja, we gaan zo meteen de winnaar bekendmaken van onze eerste prijsvraag deze ochtend. We hebben heel veel reacties daarop binnengekregen. En na deze plaat, dan gaan we diegene bellen. Dus blijf bij de telefoon, in ieder geval degene die daarover gebeld hebben. En we sluiten nu de belronde voor deze vraag.

0: De Rubeks ook in de top 1000. Zonder 31 augustus nog in de top 40, volgens mij met dit liedje.
1: Ja, klopt.
0: Sugar Baby Love.
1: 31 augustus 1974, de laatste top 40, dus nationale zaterdagmiddaggebeurtenis, werd gepresenteerd door niet Ad Visser en ook niet Rob Oud. Daar kregen we ook heel wat, en ook niet Erik de Zwart trouwens. Maar het antwoord hebben wij onder de telefoon zitten. Wim, goedemorgen. Je spreekt met Willem en Willem.
2: Hallo, met Wim, met Harde.
1: Ja, Wim, zeg het maar. Wie was die presentator?
2: Lex Harding.
1: Lex Harding. Je luisterde elke... Je luisterde elke zaterdagmiddag, Wim, of niet?
2: Toen heb je heel veel, maar ik was natuurlijk wel vaak naar voetbal toe, dus ja.
1: Ja, dat was ook belangrijk natuurlijk. Wim, we hebben hier een boodschappenpakket voor je klaarstaan. Dat kun je erop halen op de Zuiderzeestraatweg 498 in Wezep.
2: Ja, ik hoor het. Ik weet niet hoe laat ik er ben, want ik ben zo naar de tandarts toe, dus...
1: Oh, maar wij zijn hier tot 12 uur.
2: Oh, ja. Oh, ja, van nee, ik moet 11 uur nunspit weer.
1: Oké, okay, nou dan kun je morgen vroeg ophalen. Ja toch, Willem?
3: Morgen, ja, dat kan
2: ja,
3: ook.
2: Morgen, ja, ja.
3: Ja. Oké, okay, morgen vroeg.
2: Ja.
1: Oké, okay, okay, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: En wij gaan zo naar het tweede uur en hebben we de tweede prijsvraag.
3: Ja, die kunnen we alvast stellen.
1: Ja. Welke Nederlandse band... had 5 nummer 1 is in de top 40 over de periode 1965 tot 1974. Opnieuw staat er een boodschappenpakket klaar, Willem, hè?
3: Ja. Welke Nederlandse popgroep had 5 nummer 1 is, echt waar, in de periode, over de periode 1965 tot en met 1974? Nou, 038 37 6 9697. U mag al bellen als u dat wilt. Het is de vraag voor volgend uurtje.
1: Ja.
3: Kun je nog één keer de vraag stellen, Willem?
1: Ja, welke Nederlandse band had 5 nummer 1 is tussen 1965 en 1974?
3: Tot en met 1974.
1: Tot en met 1974 in de Nederlandse top 40.
3: We zijn zo bij u terug. Tot zometeen.

0: autobedrijf Winkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar koemkolkvof.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door dierartspraktijk Nanne Wolf uit Wezen.
2: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio, Loco FM, met nu het NOS-journaal van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
3: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
5: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
3: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg, omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Vrijwillig gesprek bij Loco is het leukste wat er is.
3: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
4: Zoveel woningen, zoveel wensen. Of je nou een kleine of een grote klus hebt, dan zoek je een aannemer waar je echt op kunt bouwen. Bouwbedrijf Van den Berg is een professionele allround aannemer aangesloten bij Bouwgarant. Al vele jaren een vertrouwd gezicht in Oldebroek en wijde omgeving. Bekend om ons vakmanschap. U kunt bij ons terecht voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie, afbouw of bouwadvies. Uitgangspunt bij alles wat we doen is kwaliteit leveren. Ook voor het verduurzamen van uw woning bent u bij Bouwbedrijf Van den Berg aan het juiste adres. Bezoek eens onze website www.bouwbedrijfvandenberg.nl.
5: Ben je werkgever of zelfstandige? Dan ben je verplicht je arbeidsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Bij A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies weet je precies waar je aan toe bent. Van elektrische arbeids- en hijsmiddelen tot heftrucks, hoogwerkers, stijgers en valbeveiliging. Maar ook tuin- en parkmachines, landbouwvoertuigen, magazijnstellingen en grootgrondverzet. Goed geregeld met praktisch veiligheidskundig advies uit de regio. A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies. Meer weten? avbmultidiensten.nl.

0: 31 augustus 1974. The day the music died.
1: Zonder Veronica was er absoluut geen, geen nederpop geweest. Dat staat voor mij als een paal boven water.
2: Veronica draaide 24 uur per dag popmuziek en nog meer een deel, nog, ook nog voor een groot deel Nederlandse pop. Die maakte zich daar sterk voor.
3: Nog één keer terug in de tijd.

0: Uiteraard uit de top 1000. Dimitri van Toren en een lied voor kinderen. Lou FM in Loco FM, daar luistert u naar. Ja, goede zeezenders van destijds, hè?
1: Ja. 31 augustus vandaag, legendarische dag vandaag, 52 jaar geleden.
0: We zaten zo op 538, hè? Deze jingle werd toen veel gedraaid.
1: Ja, Lex Harding die zei ook bij de oprichting van Radio 538 dat de genen van de zeezender Veronica ook in 538 zaten. En dat is hem aardig gelukt, moet ik zeggen, want 538 is jarenlang de best beluisterde radiozender van Nederland geweest.
0: Inderdaad, dat klopt. Ze zitten in het tijdperk Veronica, maar we hadden ook Radio Noordzee destijds. Ja.
1: En we hebben Leo Wijs nog een tip gegeven om een nieuw boek te gaan schrijven over Radio Noordzee. Ik ben benieuwd of dat wat gaat worden, maar we hebben ook nog weer een prijsvraag. En dat is opnieuw een prachtig gevuld boodschappenpakket. Bier zit erin, koekjes zit erin, rijst zit erin, macaroni zit erin. Alle ingrediënten en allemaal lekkere dingen. Chocola bijvoorbeeld.
0: Voor de moeders en de vaders.
1: Voor iedereen.
0: Ja, het hele gezin, het hele gezin. Ja.
1: We hebben nog een vraag en die vraag die luidt. Welke Nederlandse popgroep had 5 nummer 1 hits in de Nederlandse top 40 over de periode 1965... tot en met 1974. Welke Nederlandse popgroep is dat?
0: 038-37-6-9697. Je had het zojuist over Radio Noordzee. Die hadden ook een spelletje, prijsbewust, weet je nog wel?
1: Ja, Tony Berk, hè?
0: Ja, klonk zo. Ja, en jingles zong je altijd met mee.

0: Wat leuk, die oude flashbacks, hè?
1: Heerlijke muziek dit.
0: Ja.
1: Ja, Willem, het was natuurlijk zo, we draaien net Power to All Our Friends van Cliff. Al die oude liedjes zijn fantastisch. Maar ik weet niet hoe het met jou was, maar ik had die reclames ook altijd in mijn hoofd. Als jongetje van 11, 12 jaar zong ik dat gewoon thuis.
0: Ja, die waren net zo populair bijna als de liedjes. Zullen we even die oude reclame laten horen?
1: Ja, laten we het erin langs gaan. Lies, lies, lies,
2: for girls and boys. Lies, corduroy jackets. Lies, corduroy broeken. Lies, jeans jackets. Lies, jeans broeken. L-O-I-S, Lies. Zit als gegoten. Lies, lies, lies, for girls
3: and boys. Lies spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lies etalage van uw jeanswinkel. Lies, lies, lies,
4: for girls and boys. Bijna niet meer voor te stellen onder welke primitieve omstandigheden programma's werden gemaakt. Er was constant gebrek aan geld, materiaal en platen. 1961 werd het jaar waarin we regelmatig adverteerders kregen. En dit was een van de eerste reclameboodschappen.
5: Noordi! Let op! Noordi nu ook in Nederland. Let op Noordi, want dat is het. Noordi!
4: En dit was op 31 augustus 1974 de allerlaatste.
6: Caballero vorig jaar.
7: Caballero
6: vorige maand.
7: Caballero
6: vorige week.
7: Caballero
6: eergisteren.
7: Caballero
6: gisteren.
7: Caballero
6: vandaag.
0: Even jouw favoriet, Willem. Ja. Zullen we die ook even doen dan?
1: Ja, ja.
0: Dat was deze.

0: De top 1000 die uitgezonden werd door Radio Veronica in juli 1974.
1: 31 augustus 1974. En daar hebben we een vraag, want welke Nederlandse popgroep had 5 nummer 1 hits in de top 40 over de periode 1965 tot en met 1974? Bel 038-376-9697 voor een prachtig boodschappenpakket.
2: Hit uit zee.

0: De mama's en papa's mogen niet ontbreken en dat doen ze dan ook niet. In de top 1000 hoog genoteerd bij de eerste 100. Monday, Monday. We gaan kriskras door die top 1000.
1: Ja, in 1972 tot 1972 stond Veronica natuurlijk uit op de 192. Maar dat werd veranderd. Ze gingen uiteindelijk naar de 538 om een beter bereik te krijgen. Want in Oost-Nederland waren ze niet altijd even goed ontvangen. Ik weet dat zelf ook, want mijn opa en oma die woonden in de Achterhoek. En daar was Veronica soms wel en soms niet ontvangen. Maar toen ze op de 538 kwamen, was dat het geluid een stuk duidelijker. En daar hebben we een schitterend fragment van. De zenderwissel.
2: Het jaar van de zenderwisseling. Het jaar dat Veronica verhuisde van 192 naar 538 meter. Dat was op 30 september. En weinigen zullen die datum vergeten.

0: Dit is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz. Luisteraars, uw aandacht voor de woorden van Alm Bul Verwij, Veronica-directeur.
1: Veronica-luisteraars, wij heten u van harte welkom bij onze ouverture op 538. Het was niet zo moeilijk, het was maar één haal naar de andere kant van de schaal. We ondervonden de laatste tijd toenemende hinder van een buitenlandse zender die werkte met een vermogen van 160 kilowatt. En toen het ons duidelijk werd dat dit zou gaan naar 300 kilowatt, hadden wij geen andere keus meer. Meegaan met deze sterke zendenergie met onze zender zou storing betekenen. En dat is iets wat we al die jaren ervoor met alle denkbare middelen hebben weten te voorkomen.
0: Welkom, luisteraars in Limburg. Welkom, luisteraars in Groningen, in Gelderland, in Drenthe, in Overijssel. Welkom.

0: Detroit Emeralds. Ik kan me nog herinneren, deze plaat. 1973. In de Nederlandse top 40. En uiteraard ook beland in de top 1000. Lex Harding had destijds de jingle. Top 1000, die klonk zo.
1: De top 1000.
0: Ja, mooi, jingle. Top 1000 werd met de bandrecorder destijds gemaakt.
2: Zeker. En welke Nederlandse popgroep had 5 nummer 1 hits in de top 40 over de periode 1965 tot en met 1974? Wordt veel getwijfeld door luisteraars. En dat is het leuke ervan. Ik

0: Ja, zaterdag 31 augustus was een zwaar bewolkte en matig warme dag met af en toe wat regen. Bij een zwakke tot zuidoostelijke wind werd de maximale temperatuur 20,7 graden. Het weerbericht voor 31 augustus 2026. Vandaag wordt het een bewolkte dag, meer kans op buien. En vanmiddag breekt het zonnetje ook nog eventjes door.
1: En het laatste nieuws van Veronica, dat klonk destijds zo.
2: Nick Rudoets, dit is Kees Manninveld. Radio Veronica Nieuws. Vanaf dit ogenblik zal Radio Veronica haar uitzendingen nog 30 minuten voortzetten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag 31 augustus 1974 haar uitzendingen om 6 uur staken.

0: Eentje van de Rolling Stones doen we ook heel veel mensen een plezier mee op deze legendarische uitzending. 31 augustus 1974. De zeezenders de zee uit. Radio werd toch een stukje minder op dat moment. En we hebben aan de lijn, Willem, hebben wij weer een gast.
1: Ja, we hebben en wat Siska voor een... Peters aan de lijn. Goedemorgen, Siska.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Ja, laten we even beginnen met jouw muzikale carrière. Die begon in 1962 met het winnen van een grote prijs. Daar willen we graag alles van weten. Wat was die grote prijs?
2: Nou, ik deed mee aan een amateurwedstrijd namens Nederland. En die werd geïnitieerd door Radio Luxemburg. Dat was dus ook een populaire zender waar men in Nederland veel naar luisterde.
1: Ja.
2: En van het hele Nederlandse team won ik de eerste prijs. En dat was een Volkswagen 1200, oftewel een kever.
1: Dat was toen een hele grote prijs.
2: Ja, zeker. En ik was 17 jaar en ik had nog geen eens een rijbewijs. Dus je kan je voorstellen, dat was de enige auto die bij ons in de straat stond. Want in die tijd hadden mensen nog niet zoveel auto's. En dat was dus al een hele bezienswaardigheid, ja. Geweldig.
1: Kwam er toen ook meteen een platencontract?
2: Vrij snel ben ik terechtgekomen bij Max Macintosh Productions, oftewel MMP.
1: Ja.
2: En dat label werd verkocht door CNR, dus Kees Roots was daar de baas van. En daarna heeft Willem Duis mij meegenomen naar de Knokkenploeg. En in die tijd had je alleen maar Nederland 1. Dus die uitzendingen vanuit Knokke, die waren gelijk, iedereen die erin zat, waren gelijk wereldberoemd.
1: Ja, dat was raak. Hè? Want we konden niet anders als kijken naar Nederland 1. En iedereen wist ook wie je was. Wie weet en niemand zal mijn tranen zien, werden meteen grote successen, toch?
2: Ja, dat klopt. Het was een heel schattig liedje. Dat had ik cadeau gekregen van iemand die in Nijmegen woonde. En toen heette het Vielleicht, oftewel wie weet. En dat is later vertaald in wie weet. Het is ook in het Duits nog uitgebracht. En in Duitsland heeft het nog een beetje succes gehad. Maar in Nederland wel. En dat was mijn eerste hit. En daarna de Smartlap. Niemand zal mijn tranen zien morgen als jij trouwt. En dan trouwde mijn vriend met een ander, weet je dat.
1: Oh ja, ja. Plaatje wat trouwens...
2: Dan ben je 17 jaar.
1: Ja, die is een poosje geleden nog aangevraagd, dat liedje.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Hey Siska, we hebben een vraagje. Wanneer luister jij voor het eerst naar Radio Veronica? Wanneer was dat dan?
2: Nou, eigenlijk vrijwel vanaf het begin. Want Veronica zat in een heel klein pandje in, ik dacht dat de Zeedijk heette, in Hilversum.
0: Ja.
2: En in dat pandje, daar zonden zij hun uitzendingen vandaan. En genodig voor onder andere even een interview zoals met... Toen de tijd al Tineke van Tineke de Nooi. En die was net moeder geworden. En in de entree van dat gebouw stond een box. En daar stond Tuffy in. Dat is haar dochter geworden.
0: Ja.
2: En Tuffy stond toen al als een peutertje van een half jaar, drie kwart jaar. In die box midden in de studio. Want die nam ze gewoon mee. Ja, dat was geweldig.
0: Ja, ja, dat staat ook in haar boek. Hè, wat ze heeft uitgebracht. Tenminste, ik heb het boek net uit. Dus daar staat dit verhaal ook in, inderdaad. Hey, en kun je nog herinneren dat een van jouw plaatjes voor het eerst op de Nederlandse radio kwam dan?
2: Jawel, alleen ik was toen nog heel jong. En radio, dat was een oud beestje dat er stond bij ons. En dat kostte moeite om Veronica überhaupt te vinden. Dus.
1: Was je trots op dat je voor het eerst op de radio was? Want de Cats, ik weet nog wel dat de Cats voor het eerst op de radio kwamen. Toen luisterde heel Volendam naar de radio. Fabrieken werden stilgelegd, want de Cats kwamen op de radio. Hoe ging dat met jou?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat zal ook wel.
1: Ja?
2: En ik was gelijk de beroemde Nijmeester, want ik ben kort daarna getrouwd op mijn 18e. En toen liep heel Nijmegen uit en het hele stadhuis... plein stond vol en aan de overkant was CNA. Daar hebben ze op maandagochtend speciaal de filiaal open gedaan, zodat iedereen uit de ramen kon hangen om naar mij te kijken. Ja, dat was geweldig.
0: Ja. Ja. Hey, en welke rol heeft Peter Koelewijn in jouw carrière gespeeld?
2: Nou, Peter was in die jaren ook al bezig, maar was gewoon puur rock'n'roll. Hè? Komt van het dak af, was zijn eerste hit. En hij is later platen gaan produceren. En hij werd ook een van mijn producers. Alleen hij schreef regelmatig nummers waarvan ik dacht, hallo, ik heb geen rock'n'roll geluid en ik zing Nederlandstalig populair, maar soms ging het me net een streepje te ver. Maar hij heeft wel hele leuke dingen met mij gedaan en met Connie van den Bos onder andere. Dus hij was een heel inspirerende producer. Het enige nadeel was, hij kwam pas een dag voor de opname in de studio, kwam hij dan met een tekst tevoorschijn.
0: Okay.
2: En dan moest je dan eerst nog eigen maken en dan moest je dan wat van maken. En dat was altijd wel een dingetje, want ik wil liever wat langer op een tekst kouwen om er een beetje mijn eigen inbreng aan te geven.
0: Ja.
2: En als hij het voorzong, ja, dan klonk het als Peter Koelewijn, maar niet zoals ik.
1: Nee.
0: Ja, ja. Je woont trouwens.
1: Je woont nu in het Rosa Spierhuis in Laren, ja. Waar bijzondere mensen wonen, zoals onder andere artiesten. En je bent ook nog de buurvrouw van Tineke van Veronica. Dan denk ik, drinken jullie wel eens een gezellig een glaasje wijn?
2: Wat heet het? Meerdere zelf. Nee, want Tineke die eet in het hoofdgebouw haar warme maaltijden. Ik kook nog zelf, maar dan belt ze om 4:30. En dan zegt ze, kom je even een glaasje drinken? Ja, dat is goed. Nou, dat werden dan wel 2 of 3 glaasjes. En dan blijf je dan ook eten. Nou, vooruit, dan eet ik ook maar een hapje mee. Dus mijn brakje, dat ging dan weer voor de volgende dag de koelkast in.
1: Ja.
2: Maar wij hebben heel veel contact over andere dingen. En we gaan ook samen naar allerlei dingen. We zijn onlangs weer uitgenodigd voor een hele leuke boottrip op de Loosdrechtse plassen. En daar was Vivian Boele ook bij. En heel snel meiden van haar kookclub. Ze had vroeger een kookclub in Baren toen ze nog in het bos woonde. En dan kookte de groep dames niet zelf, maar die lieten zich gewoon verteren door een goede kok. Die huurden ze dan gewoon in. En ik ben helaas nooit lid geweest van die club, maar die kookclub die kwam samen en Tine zegt, kom op, jij moet ook mee. Nou, dus we zaten met iets van 15 meiden in die grote boot op de Loosdrechtse plas. En dat was ontzettend gezellig. En we gaan naar allerlei dingen samen, dus we hebben veel contact. En binnenkort hoopt Ronnie Tober hier ook te komen wonen.
1: Oh.
2: Want ja, die heeft een iets oudere echtgenoot. En die begint een beetje te kwakkelen. Toen zei ik, Ronnie, kom op. Hier druk je op een knopje. Als er wat is, dan staat er binnen 10 minuten staat de hulp in je huis. En beter kan je niet hebben. Nou, dat. En hij staat op de wachtlijst. En heeft al een paar appartementen bekeken hier. Want het zijn natuurlijk huurappartementen waar wij zelfstandig wonen. Het enige wat ons uitkwam is die knop die je komt helpen, althans waarmee de verpleging komt als je wat mankeert.
1: Ja.
2: Nou, en dat was bij de ziekte van mijn echtgenoot was dat een paar keer nodig. Die is helaas in mei overleden en nu woon ik hier alleen. Maar ik voel me veilig, ik heb dat knopje om gewoon. En mocht er wat gebeuren, dan zijn ze er meteen.
0: Maar mooi om te horen en gecondoleerd trouwens, dat is afgelopen mei gebeurd.
2: Ja, afgelopen mei, ja. Na 61 jaar huwelijk, ja.
0: Zo, dat is echt enorm veel. Ja, want je was op je 18e getrouwd, begrijp ik. Dus vanaf toen al met dezelfde echtgenoot.
2: Ja.
0: Mooi hoor.
2: Ja, getrouwd, ja. En wie kan het na zeggen? Want het is bijna een mensenleven lang, zeg maar. Ja,
1: inderdaad.
0: Nee, zeker. Ja. Hey. Siska, jij hebt ook nog, je noemde de naam van Ronnie Tober al. Hè? We gaan zo meteen ook een liedje van jou draaien samen met Ronnie Tober. Valt een beetje buiten het tijdperk, maar we gaan het toch doen. Hoe kwam je samen met Ronnie Tober naar de kermis, zeg maar? Hoe ging dat?
2: Nou, omdat het een Duitse plaat was die gedraaid werd, waarop Pim, mijn man, die had altijd commerciële oren, zei ik heb nou toch een nummer gehoord en dan zochten we dus iemand bij. En Ronnie Tober die kruiste mijn pad en niet wetende hoe gezellig het zou zijn met hem later.
1: Ja.
2: En we hebben dat meteen spontaan opgenomen, althans Nederlandse tekst laten maken. En vanaf dag 1 werd het veel verkocht en wij zijn 2-3 jaar lang heel Nederland doorgetoerd, op alle kermissen hebben we gestaan.
1: Ach, Hendrik.
2: En in alle homotenten, die heb ik ook van binnen en van buiten.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het is een ontzettend leuk liedje trouwens.
1: Nou begrijp ik ook waarom je iets doet bij Radio 227 in Laren, hè?
2: Ja.
1: We zullen jou ook een keer uitnodigen om hier een programma te doen, want je bent wel een kletskous, hè?
2: Ja. Ik versta je soms heel slecht, want er zit heel veel ruis op jouw stem. Ik weet niet hoe dat kan. Dat moet technisch bij jullie in de studio iets zijn. Dat had ik net al toen ik oppakte, maar ik hoorde je niet zo helder. Wat was jouw vraag?
1: Dat je ook nog iets doet bij Radio 227 in Laren.
2: Ja, nee, het is anders. Ik presenteer elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 een eigen programma. Dat heet Hollands Glory. En na 1,5 jaar heeft Radio 227 aan Radio Laren gevraagd of zij dat ook in hun programmering mogen doen.
1: Oh, op die manier.
2: En de man Loek Boden, die daar de scepter zwaait, zeg maar, die volgt mij op Facebook en zo is dat gekomen.
1: Okay.
2: En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik erg leuk, want nu heb ik nog 2 extra uitzendingen in de week. En de een is op woensdagochtend en de ander op zondagochtend op Radio 227 en dan van 9 tot 11.
1: Okay, duidelijk. Wil je je eigen plaat aankondigen naar de kermis?
2: Ja, dat wil ik graag doen. Ik wil heel graag aankondigen Ronnie Tober en Siska Peters. En we gaan samen met alle luisteraars naar de kermis.
0: Ja. Ontzettend bedankt Siska voor dit interview.
2: Ja, heel graag gedaan. Veel succes, hè?
0: Ja, dank je wel.

0: Ronnie Tober samen met Siska Peters. U hoorde Siska Peters zojuist op de radio.
1: Ja, lekker babbelaar.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, maar wel leuk, al die verhalen. En wat ik ook leuk vond, dat ze zei dat ze 61 jaar getrouwd was. Haar man helaas overleden in afgelopen mei. Ik ga even terug naar de prijsvraag, Willem, want er wordt ook nog steeds ontzettend voor gebeld. En over een minuut of vijf gaan we de winnaar daarvan bekendmaken. Een prachtig boodschappenpakket. Zit vol met lekkere en leuke dingen. Maar welke Nederlandse popgroep had 5 nummer 1 hits in de top 40 over de periode 1965 tot en met 1974? Het grappige is, ik heb al 6 verschillende namen gehoord, maar er is maar 1 naam van 1 band is goed.
2: De bel ons. 1000.

Oceans waren dit met Why Don't You Take It uit de top 1000. En dat is de lijst die Veronica uitzond in juli 1974.

0: Middle of the Road gaan we afbreken, want we lopen tegen het einde van dit uurtje. En we gaan nog de prijswinnaar van dit uurtje bekendmaken.
1: Jazeker, dat is Connie. Connie uit Wezep. Goedemorgen, Connie.
2: Goedemorgen.
1: Sommige mensen zeiden de Golden Earring, anderen zeiden opnieuw de Golden Earring en weer anderen zeiden BZN. Dan was er ook nog George Baker Selection, de Motions werden genoemd. Maar ja. Jij had het goede antwoord, Connie, hè? En welk antwoord is dat?
2: De Cats.
1: De Cats. Weet je de nummers ook zo?
2: Nee.
1: Zal ik ze even noemen? Leah, ja, Why, Marianne, Where Have I Been Wrong and Be My Day.
2: Ja, prachtige nummers allemaal.
0: Ja, oké, want dit is dan de jingle die erbij hoort.
3: Die is raak, die is goed, die wordt gekust, dan luidt je winst in.
1: En een heel mooi boodschappenpakket krijg je van ons, van Regio Radio Lok FM en Lou natuurlijk. Die staat hier klaar, Connie, kun je zo meteen ophalen als je wil.
2: Ja, dankjewel, graag.
1: Dan zien we je zo meteen.
2: Ja, kom ik er zo aan.
1: Hey, en luister je een beetje met plezier naar ons programma?
2: Ja, elke.
1: Connie is er niet meer, maar ik ga ophangen.
2: Ja, Connie.
1: Oh ja, toch wel.
2: Connie is er nog.
1: Ja. Hey, tot zometeen, hè.
2: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, er wordt nog steeds gebeld voor deze vraag. Hoef je niet meer te bellen. We hebben straks een andere vraag. We zijn zo terug.

0: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden. Aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841. Of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
1: In Wezep aan de rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Allround Zonwering BV Elburg. Kijk op www.allroundzonwering.nl voor de dichtstbijzijnde dealer.
0: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bakkerij Jonker. Al 150 jaar de bakker van Oldebroek en omgeving. Generaties lang bakken wij met liefde en vakmanschap. Als Oldebroek nog slaapt, staan wij al in de bakkerij met deeg in onze handen en waait er een geur van vers brood over de Zuiderzeestraat weg. Gewoon, omdat we passie hebben voor het bakkersvak. Om gewoon mooie producten te maken. Smaakvol, eerlijk en altijd volgens oud recept. Want wat goed is, hoef je niet te veranderen. Bakkerij Jonker. Brood gewoon goed.
4: Alles voor vloer en raam. Perfect wonen, kleed uw woning aan. En dat alles voor de scherpste prijs. Altijd acties, altijd deskundig advies. Aan de Engelandsweg nummer 1 tegenover de Friki in Wezep. Bij Perfect Wonen vindt u PVC-vloeren, laminaat, tapijt, vinyl, gordijnen en binnenzonwering. Bel 038 376 5014 of ga naar www.perfectwonenwezep.nl. Wedden dat u bij ons slaagt? Tot ziens bij Perfect Wonen. Onbetwist uw interieurspecialist.
5: Steenhouwerij Van Ommen. Al 3 generaties gespecialiseerd in grafstenen en natuursteenproducten. Wij leveren kwaliteit, service en ambachtelijk vakmanschap. Overtuig u zelf van het ruime aanbod aan grafwerk in Kampen of kijk voor meer informatie en ideeën op steenhouwerijvanommen.nl.
6: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek en volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door hekvoordeel.nl.

0: 31 augustus 1974. The day the music died.
1: Zonder Veronica was er absoluut geen... geen nederpop geweest. Dat staat voor mij als een paal boven water.
2: Veronica draaide 24 uur per dag popmuziek en... nog meer een deel, nog, ook nog voor een groot deel, een Nederlandse pop. Die maakte zich daar sterk voor.
3: Nog één keer terug in de tijd.
4: The Music Died. Op 31 augustus 1974. Vandaag, de herinneringen. Met Willem van den Belt en Willem Rietberg.
5: Goedemorgen, hartelijk welkom bij het derde uur op de Day the Music Died. Willem, we hebben opnieuw een prijsvraag, hè?
6: We hebben een mooie prijs, een leuke vraag, een moeilijke vraag.
5: Ja, maar dit keer gaan we hebben al twee boodschappenpakketten de deur uit gedaan. Dit uur kun je gaan voor een bon van...
6: Slagerij van Geilik.
5: 100 euro, maar liefst.
6: 100 euro, ja.
5: Maar het wordt steeds iets moeilijker. Het eerste uur hadden we natuurlijk wie presenteerde de laatste top 40. Dat was Lex Harding op 31-12-74. Toen hadden we de vraag welke band scoorde, Nederlandse band scoorde, 5 nummer 1 hits tussen 1965 tot en met 1974. Dat waren de Cats uit Volendam. En nu krijgen we een wat moeilijkere vraag. Wat waren de allerlaatste woorden van Rob Oud op 31 augustus 1974? Dat was rond 5 voor 6. En de prijs is opnieuw een waardebon te besteden bij Slagerij van Geilik. Weer 100 euro. Je kunt weer bellen 038-376-9697. En als er net zoveel gebeld wordt als... Ja, er wordt al gebeld, dus ik ga opnemen, Willem.
6: Ja, oké. Dan gaan we maar muziek starten. Ja, daar komt-ie.

0: Mooie liedjes uit de
1: Top Dancers.
0: De Hollies waren dit met Magic Woman Touch uit 1972. Het jaar dat ze gingen verhuizen van 192 naar 538 Radio Veronica.
2: Ja, en Willem, we hebben nog een heel mooi oud fragment van 18 april. En dat heeft als titel We kunnen het toch proberen.
0: Ja, dat hebben we.
3: 18 april, we kunnen het toch proberen.
4: Radio Veronica bleef vechten voor het voorbestaan van het radiostation. Ruim 150.000 Nederlanders ondersteunden haar op de 18e april. Het sluitstuk van de demonstratie was een ongelooflijk groot popconcert op het Malieveld met onder andere The Cats in the Golden Earring. Een onvergetelijke herinnering voor alle aanwezigen.

0: Il Silencio, heel hoog in de top 1000 genoteerd, in de top 10. Ja, Veronica heeft er echt alles aan gedaan. En Willem, je zit aan de telefoon. Je bent telefonist geworden. Ja.
1: Ik leg hem even zo neer en dan ga ik zo meteen de telefoon weer beantwoorden. Ja, wat de vraag was, wat waren de allerlaatste woorden van Rap Oud op 31 augustus 1974? Je kunt daarmee een waardebon vinden van 100 euro van slagerij van Guilik. Maar we worden hier echt helemaal plat gebeld. Dus als het even duurt voordat ik opneem, dan heeft dat daarmee te maken.
2: Veronica blijft. Als u dat wilt.

0: gelegenheidsgroepje, dans- en zanggroepje uit Nederland. Rond Brandstede is dat volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, Music in the Air.
0: Ja, ik ben een beetje van mijn apropos, want we krijgen zo ongelooflijk veel telefoontjes.
1: Willem en ik hebben net het volgende besloten. We geven dit uur twee keer de prijs weg. Namelijk een bon van Slagerij van Guilijk, 100 euro. En Houthandel van Gelder,
0: ook 100 euro.
1: 100 euro. Want we worden echt helemaal plat gebeld, dus niet normaal. Wat waren de laatste woorden van Rob Oud per 31 augustus 1974? Zometeen trouwens een schitterend interview, al zeg ik het zelf. Die Willem en ik zometeen met Bart van Leeuwen gaan houden. The old hometown looks the same.

0: Ja. Uit de top 1000 uiteraard. Tom Jones was dit. Met zijn Evergreen. Heel toepasselijk. Green, green grass of home.
1: Goedemorgen.
0: We gaan weer even een prijs weggeven, want mensen komen ook prijzen ophalen in de studio.
1: Ja, en Connie, kom maar even bij de microfoon. Want we gaan zo... Jij had het antwoord goed, hè?
2: Ja, klopt. De Cats.
1: Mag wel even iets dichterbij, hoor.
2: Oh, de Cats.
1: Ja. Hé, hey, en wat vind jij het mooiste nummer van de Cats?
2: Oh, het zijn er zoveel.
0: We hebben Lia klaarstaan.
2: Ja, is goed. Hartstikke
0: ja,
2: mooi.
0: Nee, ja, geef een tip.
2: Is heel mooi.
0: Daarom mag je wel een andere mooie vinden.
1: En weet je waar Lia over gaat of niet?
2: Ja.
1: Ja? Ja. Kun je dat even vertellen aan de luisteraars?
2: Ja, over een meisje die altijd kwam bij hun optreden en iets verongelukt met auto.
1: Klopt. Ja. En toen miste ze haar bij het optreden en toen kwamen ze erachter dat Lia was. Schitterend. En je bent hier samen met je zus. Goedemorgen. En hoe heet de zus dan?
2: Geertje
1: en Connie, dus hier te gast in de studio. Beetje plezier met luisteren?
2: Ja, altijd. Ja.
1: Kijk.
2: Ik luister altijd de hele week.
1: Dat is een groot compliment, hè?
0: Zeker.
1: Willem. Nou, wij gaan jullie de prijs geven. Ik loop zo even met jullie mee. En Willem, jij doet de rest hier wel, hè?
0: Oké, ja, we gaan Lia draaien van de Cats. Een van de mooie hits. Een van de nummer 1 hits.
1: Nee, hoor.

0: uiteraard in de top 1000. Hoog genoteerd Lia van de Cats. Uitvallen dan.
1: Zeker. Zometeen gaan wij een interview doen met Bart van Leeuwen. Hij kwam als 19-jarige jongen kwam die bij Radio Veronica. Daarover zometeen veel meer. Maar ze had ook een drive-in show en daar hebben we nog een mooie jingle van.
2: Het ging na de machtswisseling steeds beter met Veronica. Ook al hingen de microfoons nog aan een touwtje, stond de recorder op een oude kist en viel de zender regelmatig uit. De populariteit van Veronica groeide met de dag. Tot groot ongenoegen van de PTT, de regering en de legale omroeporganisaties die in de Piraat een bedreiging zagen. Nieuwe activiteiten werden ontwikkeld, zoals de Top 40 en de Drive-In Show. Er kwam een luisterviskaart, t-shirts en stickers. Niets leek het succes van Veronica in de weg te staan.

0: vanochtend de Monkees gedraaid. En hij was leadzanger destijds van de Monkees. Met altijd verteld dat hij de enige was die muzikaal was bij de Monkees. Michael Nesmith. We gaan even de vakantie hierover.
1: Ik vind ook een fantastisch nummer dit, hoor.
0: Oké, we gaan even...
1: Willem, we krijgen heel veel telefoon dus, hè, over die laatste woorden van Rob Oud. Maar wij moeten eventjes...

0: Ede Music Died, oftewel de dag dat Veronica en Radio Noordzee van de Nederlandse regering moesten stoppen met hun uitzendingen vanaf zee. In de uitzending DJ Bart Verleeuwen, die 31 augustus 1974 DJ was bij Radio Veronica. Goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart.
0: Wat schiet jou het eerste te binnen als je denkt aan 31 augustus 1974?
1: Oeh, dat is een moeilijke. De reis naar het schip toe, denk ik. Toen ik 's morgens wakker werd, dacht, dit is de laatste dag. En toen moest ik met de trein naar Scheveningen. En daar ben ik aan boord van de Geranna gegaan, het bevoorradingsschip.
0: Ja.
1: Samen met Bul Verweij en nog een paar andere mensen naar het schip gevaren. En dan zie je dat schip opdoemen en dan denk je, ja, dit is voor het laatst.
0: Je begon in 1973 bij de zeezender Veronica en was daarmee de laatste en jongste DJ die bij de zeezender in dienst kwam.
1: Ja, dat is nu wel anders.
0: Ja, klopt het dat jouw eerste uitzending de nachtclub was?
1: Dat klopt het. Ik ben aangenomen om het weekend van 3 tot 6 te gaan presenteren 's nachts. Een zeer ondankbaar tijdstip natuurlijk, maar gelukkig was het niet live en kon ik het overdag opnemen. Maar ze wilden in het weekend op vrijdag, zaterdag en zondag 24 uur per dag gaan uitzenden. En dat deden ze voorheen niet. Stopten ze om 2 uur 's nachts. En ik mocht dat gaan doen van 3 tot 6 uur, ja.
0: Hartstikke leuk.
3: Mooi. Hey Bart, en hoe kwam je terecht bij Veronica dan?
1: Simpel. Toen Veronica van golflengte veranderde van 192 meter naar 538 meter. Weet je meteen waar de naam Radio 538 vandaan komt?
3: Ja, dat is bekend.
1: Hadden ze een programma, hadden ze een nieuwe programmering. En daar zat 's avonds tussen 9 en 10 een programma voor gastdisjockeys. En ik was altijd al een Veronica-fan. Dus ik heb meteen geschreven dat ik daarin wilde in dat programma. En ik werd uitgenodigd en ik mocht dat programma doen. En op een gegeven moment is die band bij Rob Oud terechtgekomen. En ben ik via een paar omwegen uitgenodigd om te komen praten. En toen ben ik aangenomen.
3: Hey, en weet je nog wat je dacht toen Rob Oud jou vroeg om voor Veronica te komen werken? Wat voor gevoel gaf jou dat?
1: Ik dacht eindelijk gelijk, want ik zei op mijn 12e al tegen mijn moeder dat ik ooit bij Veronica ging werken.
3: Oh ja, prachtig.
1: Toen zei ze tegen mij, dan is dat station al lang opgedoekt. Maar nee hoor, het is toch gebeurd.
3: Ja, nou heel mooi.
0: Hey Bart, je had dan aanvankelijk alleen de naam Bart. Waarom Bart? Hoe kwam, het is een 2 vragen in 1. Hoe kwam uiteindelijk Van Leeuwen erbij?
1: Ja, er werkte al een Tom Mulder, die toen nog Klaas Vaak heette trouwens.
0: Ja.
1: En een Tom Collins, en mijn naam is Ton. Ton Egas is mijn echte naam.
0: Ja, ja.
1: En Rob Oud die vond dat een beetje een rare naam voor de radio. Dus die zei, wil je een andere naam kiezen dan Ton? En liever ook iets anders voor Egas. En toen, want we hadden allemaal van die gekunstelde namen. Hè? Tom Collins, Lex Harding, weet je wel.
0: Dat ja, ja, ja.
1: Klaas Vaak. En hij wilde gewoon een goede Hollandse naam. En de televisieserie Bartje was toen op televisie. En ik had ook een neefje dat zo heette. Dus en ik vond het een leuke naam. Dus toen zei ik, nou noem maar Bart. Maar toen had ik nog geen achternaam. Maar ik moest wel beginnen met uitzenden. Maar ik moest wel beginnen met opnemen. En toen heb ik alleen een tijdje de voornaam Bart gebruikt. Totdat Hans Mond, collega van me, die helaas nu al een tijdje niet meer heeft, aan me vroeg van, moet je onderhand niet eens een achternaam? En toen zei ik, ja, maar ik weet niet wat. Toen zei hij, hoe heet je moeder van haar achternaam? En toen zei ik, Van Leeuwen.
3: Aha.
1: En dat was ook zo, inderdaad.
0: Ja, oké.
1: Okay. En toen werd het Bart van Leeuwen.
0: Mooie jingle ook, vond ik, tijdens Rinky Dink, de tune van jou. Wat was het meest bijzondere aan het werken vanaf de Noordernij?
1: Nou, ik ben natuurlijk, ik heb natuurlijk altijd in Hilversum gewerkt. Op de Utrechtse weg nummer 16, de studio. Waar nu een hotel zit, trouwens. En ik ging alleen maar af en toe naar boord als er iemand ziek was van de nieuwslezers. Of iemand niet kon en dan verving ik. Dus ik ben een keer of 8, denk ik, een week aan boord geweest.
0: En nooit ziek geworden?
3: Ja.
1: Nee, nooit zeeziek. Wel eens een beetje katterig. En dat later heb ik natuurlijk veel langer op de Miamigo gezeten voor de kust van Engeland.
3: Ja.
1: En dat was dus wel echt een maand op en een maand af. En soms al 2 maanden aan boord. En daar ben ik wel zeeziek geweest. Maar niet zo dat ik moest kotsen of zo. Nee.
0: Oké.
3: Okay. Je voelt je gewoon katterig, niet lekker, zeg maar.
1: Katterig. Hoofdpijn.
3: Ja. Hey, en wat maakte Veronica jou volgens jou in die tijd zo ontzettend populair?
1: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Want
0: de jingles.
1: Nee, het is makkelijk uit te leggen.
3: Ja, toch?
1: Er was er maar één en dat was Veronica. En Hilversum 3 was geen goed alternatief.

0: toen dat begon in 1966 als zogenaamde concurrent van Veronica.
1: Ja.
0: En doordat ze zo'n tijd alleen heeft uitgezonden, Veronica, heeft ze natuurlijk ook een bepaald imago op kunnen bouwen. En werd het razend populair. Dus eigenlijk is het stiekem populair geworden omdat er niks anders was. En omdat de gevestigde omroepen alleen maar oudbollige muziek draaiden.
1: Ja.
2: Maar ook de jingles maakten Veronica populair, toch?
1: Beetje Amerikaans concept, toch?
2: Ja.
0: Nou, we jatten natuurlijk alles wat los en vast zat uit Engeland en Amerika. Ja. Maar ja, we maakten ook wel eigen jingles. Hè? De beroemde herinnert u zich deze nog van Lex Harding, hè? Om het te noemen.
1: Ja, ja. Hey, was voor jou Veronica, was dat nou een betaalde baan of was het nou een betaalde hobby?
0: Het was een hobby, want ik zat op zolder al te rommelen met bandrecorders en weet ik het.
1: Mm-hmm.
0: En pick-ups. Maar het was wel betaald natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay. wat maakte
1: de combinatie?
2: Was er nog rivaliteit tussen de DJ's?
0: Dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Dat is er natuurlijk altijd wel.
2: Ja.
0: Maar ik ben bij Veronica gekomen in mei 1973. En binnen 2 maanden was al bekend dat het station zou moeten stoppen.
2: Ja.
0: En waren eigenlijk mijn collega's al bezig om te zoeken naar ander werk.
2: Ja.
0: Ze waren al aan het onthechten, als het ware.
2: Ja.
0: En dat zorgde ervoor dat er weliswaar geen rivaliteit was, maar de eenheid was een beetje weg.
1: Ja, begrijpelijk ook natuurlijk.
0: En dat was al jammer.
2: Oké. Okay. Ja, vroeger was het plaatjes draaien met een pick-up, een draaitafel, met een LP op de draaitafel en daar dan weer filt op. En daar werd een singeltje op gelegd en dan kon je hem scherp zetten. En dan hield je dat
0: niet. Die hoefde er niet op hoor, er hoefde alleen maar een filtermat op.
2: Ja.
0: Dus, en dan kan je er een LP of een single op leggen en dan kan je dat tegenhouden.
2: Ja.
0: Dan blijft de draaitafel dus ronddraaien terwijl de filtermat stil ligt.
2: Ja, dan
0: en zodra je die loslaat, begint die te lopen.
2: Dan de datum, hè? 1974, 31 augustus. Wat gebeurde vandaag, om 6:00 s'avonds toen de stekker er was uitgetrokken?
0: Toen werd het stil.
2: Ja,
1: toen werd het heel stil. Ja. Dat klopt.
2: Maar wat deed dat met jou, Bart? Was je een beetje verdrietig ook toen? Je was vanaf dat moment werkloos.
0: Ja, dat wisten we van tevoren al, dat iedereen werkloos werd. Want de Veronica Omroeporganisatie was nog eigenlijk helemaal niet opgericht. En nog niet in bedrijf. Werd wel voorbereid, maar ze hadden nog helemaal niet genoeg leden. Er was nog geen zendvergunning, niks. Dus geen toelating tot de publieke omroep, helemaal niet. En ik was de laatste die erbij kwam. Dus ja, weinig kansen.
2: Ja.
0: Je weet dat het eraan zit te komen, maar als het dan gebeurt, is het toch wel een beetje vervelend en naar. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt en je wil de radio aanzetten, het is stil. Dat is ook niet leuk.
1: Nee, hè?
0: Wat wel hartverwarmend was, was natuurlijk s'avonds, toen wij om 7:00, 7:30 aankwamen bij Scheveningen.
2: Ja.
0: Van de Miami Go af, van Veronica af. Dat er zoveel mensen stonden.
1: Ja, dat zal.
0: Duizenden mensen stonden daar. De politie had zelfs opgeroepen om niet meer naar Den Haag te komen, omdat alles volliep.
2: Jullie waren popsterren.
0: Ik weet nog dat het regende. En dat er mensen op de kant stonden die riepen, ga terug, weet je wel.
1: Nou, prachtig.
0: En dan kwamen we alleen nog maar op de Geranna aan en nog een andere boot. En niet eens op de Veronica zelf, op de Noordernij zelf. Maar we moesten aan wal en dat heeft ook nog geduurd omdat de douane ineens lastig begon te doen. Die dachten laten we ze het op de laatste dag nog eens een beetje moeilijk maken. En we wilden onze paspoorten zien en weet ik het allemaal.
1: Ja.
0: Dus het duurde behoorlijk lang voordat we vanuit de regen aan de wal konden. En ik weet nog wel dat ik daarna naar huis ben gegaan en als een blok in slaap ben gevallen.
1: Je was nog hartstikke jong. Had je ook zoiets van, het zal met mij ook uiteindelijk wel weer goed komen?
0: Ja.
1: In het disjockey vak bedoel ik dan?
0: Ik heb natuurlijk wel een jaar niks gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Want ik wilde toch wel weer bij de radio. En ik heb wel geprobeerd. Maar uiteindelijk is het toch Radio Miamigo geworden.
2: Ja.
0: In Spanje. Omdat Stan Haag daar natuurlijk al zat. Dus dan heb je al connecties. En wij waren er al geweest. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Met Lex Harding.
1: Ja, bekend ook.
0: Om Miamigo zeg maar over te nemen.
1: Ja.
0: Wat mislukt is. En ik ben dan daarna eigenlijk maar gebleven.
1: Ja. Hey Bart, en hoe kijk jij tegen de radio anno 2026 aan? Je was nog op NPO Radio 5, hè? Tot vorig jaar, hè? Tot en met vorig jaar. Heb ik trouwens altijd met veel plezier ook naar geluisterd. Dank. Ik mis jouw stem wel op de radio, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hoeft niet hoor, want je kunt gewoon wekelijks naar Baken 16 luisteren op Miamigo Radio op zondag van 12 tot 2.
1: Oké, okay. Dus, daar zit je nu.
0: Met Mark Jacobs en Johan Visser, oud-collega's van Miamigo.
2: De oudjes ook, hè? De oudjes.
0: Doen wij met z'n drieën Baken 16.
1: Oh, gezellig. Wat leuk om te weten. Ja, dat wist ik nog niet.
2: Hé hey Bart.
0: Weet je het nu? En nu weet iedereen het ook.
2: Ja, natuurlijk. We draaien op dit ogenblik de top 1000. Veel muziek uit de top 1000. Die hebben jullie nog uitgezonden in 1974 in juli. Lange hitparade. Zou je nog een plaat willen aankondigen? Wat jij zelf een leuke plaat vindt uit die lijst?
0: Nou, het moet natuurlijk wel iets met Veronica te maken hebben.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, zal ik A Friend of Mine van Fields doen? Dat is van de Atje Bouwman top 10, zeg maar. Ja. Maar ik dacht, nee, het is 31 augustus. Het wordt stil op de radio in 1974. En dan past er eigenlijk maar één plaat. En die heeft ook alles met Veronica te maken. Summer is Over van Dusty Springfield.
2: Dankjewel Bart. En dank. Veel succes in je verdere carrière.
0: Graag gedaan.

0: Dusty Springfield, de keuze van Bart van Leeuwen.
1: Interview met Bart van Leeuwen net gedaan. En nu hebben we alweer aan de telefoon Ali Riesebos uit het prachtige kerkdorpje Wilsum. Goedemorgen, Ali.
2: Goedemorgen, Willem.
1: Hey, en jij luisterde ook naar Loco FM?
2: Zeg je?
1: Jij luisterde vanmorgen naar ons radioprogramma?
2: Altijd. Ja, altijd.
1: Altijd, kijk, oh, leuk om te horen zeg. Zijn er veel mensen in Wilsum die naar Loco FM luisteren?
3: Veel mensen in Wilsum zijn.
2: Ja, ik denk nog behoorlijk, ja.
1: Ah, kijk aan.
2: Ik weet niet precies hoeveel, maar...
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Hé, Ali, jij had de prijsvraag goed. Je hebt een, ik zal zo zeggen wat je gewonnen hebt. Maar wat waren die laatste woorden van Rob Autok alweer?
2: Wat had ik
1: weer? Nou, je hebt het mij net verteld over de telefoon, anders had je niet gebeld.
2: Ja, dat spijt me voor Nederland.
0: Ja, we zullen even controleren. Ik heb het hier, het fragment. Robout, ja. De laatste minuutjes.
1: Komt hij aan.
4: Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Ja, dat was goed dus. Dat was hartstikke goed.
1: Van harte gefeliciteerd, Ali.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, daar hebben we ook nog wel een jingle bij. Even kijken hoor, of ik die nog even tevoorschijn kan toveren. Want we hebben hier zoveel oude jingles op dit ogenblik. Maar de felicitatie jingle moet even komen voor jou. Hier komt die. We gaan er zometeen nog iemand. We gaan zometeen nog iemand bellen.
1: We gaan zometeen nog een plaatje draaien en dan nog weer iemand bellen voor de andere prijs. Want er werd zoveel gebeld dit uur dat we zeiden, we maken twee prijzen van. Dus Ali, jij kunt de bon hier ophalen bij Loco FM. En de koffiemok ook, Willem, hè?
0: Je krijgt er ook een koffiemok bij. Ik hoop dat je zometeen nog even langs kunt komen.
2: Oh, ik weet niet of gelijk kan, maar ik denk het niet.
3: Vanmiddag wel, maar
0: nou
3: niet.
0: Nou, dan een keer in de ochtend duren.
2: Okay, afgesproken.
0: Ja, afgesproken.
3: Wanneer?
0: In de ochtend. Morgen vroeg ben ik hier ook, ja.
2: Oké.
1: Ja.
2: Nou, prima.
1: Uitstekend. Bedankt voor het meedoen, Ali. En een fijne dag verder in Wilsum.
2: Hey. Een goede uitzending verder.
1: Jo, ja, dankjewel.
0: We gaan nog even verder met de top 1000. En we gaan draaien de plaat die op nummer 1 staat in de top 1000. Ook daar hadden we nog een mooie jingle voor. Dat is hier allemaal jingles, spotjes. Even kijken hoor. De nummer 1 jingle is onderweg.

Ik ben er nog. Ja, prima jongen. Oh, dat is hem al. Dat is hem al mooi. Ja, dat bedoel ik. Is prima. Ja.

0: u heeft de winnaar al gehoord. Die was met ons aan het praten in de uitzending.
1: Ja. We hadden net een winnaar, okay. Ali Riesebos uit Wilsum. Maar we hebben nu Gerrit-Jan Schreus aan de lijn. Gerrit-Jan, goedemorgen. Je luistert via Lou en Loco FM, denk ik. In Elburg.
2: Ik luister via de Lou, ja.
1: Ja, hartstikke mooi. Fijn dat je ook mee hebt gedaan met onze prijsvraag. Nou, het antwoord heb je natuurlijk goed gegeven. Die woorden van Rob Oud. Willem liet dit net al even horen. Ja, we hebben een prachtige prijs voor je, vinden wij zelf, Gerrit-Jan. Namelijk de bon van Verguijlijk, 100 euro. En een mooie koffiemok van Willem van der Belt. Een unieke koffiemok, mag ik wel zeggen. Die mag jij zometeen, als je wilt, ophalen hier in Weesup. Bij de Zuiderzeestraatweg 498.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ben je er blij mee?
2: Natuurlijk.
0: Ja, nou, dan ga ik jou even feliciteren als je er blij mee bent. En je luistert via de Lou, hè? Ook leuk.
2: Ja.
1: Ja, maar mooi, Gerrit-Jan. Wij zijn ook goede kameraden met de Lou, dus concurrentie kennen wij hier niet. Dus we willen samen met de Lou samen leuke dingen doen.
2: Dat is leuk.
1: Ja, zeker. Hey, en in dat kader misschien wel apart om te zeggen, maar Veronica moest in 52 jaar geleden de zee uit, de Noordzee ook. Maar je weet het, hè, onze lokale omroepen die moeten ook stoppen over anderhalf jaar. Want er is een nieuw plan van het kabinet gekomen. En dat betekent dat we in een streekomroep moeten komen. Daar zijn we allemaal niet zo blij mee hier.
2: Nee, dat weet ik allemaal van Eigen Bos. Ik heb veel gehoord.
1: Ah, kijk, ja, Egbert, daar heb ik natuurlijk ook veel contact mee. Maar goed, ja. Wat is jouw herinnering aan 31 december 1974, Gerrit-Jan?
0: August.
2: Eerlijk gezegd,
1: ik zeg 6 december.
2: Toen was het net 3 jaar, zeg maar.
1: Oh, je was 3?
2: Maar ik heb alles wel meegekregen na die tijd, zeg maar. Ja. Logisch, toch?
1: Ja.
2: Ik zie op televisie, zeg maar, zie alles. Countdown, alles zeg ik televisie in die tijd.
1: Ja,
2: Veronica Tieneke, programma.
1: Ik snap het.
2: Dus.
0: Oké.
1: Okay, nou, mooi. Je kunt zometeen het pakket ophalen. Of de bon en de mok ophalen. En dan wensen we jou voor nu een hele fijne dag verder, Gerrit-Jan. En bedankt voor het luisteren.
2: Hey, prima. Dank je wel.
0: We kunnen nog een liedje draaien uit de top 1000. In de top 10 van de top 1000.
3: De top 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000.

0: in de top 10 van de Veronica Top 1000. Die werd uitgezonden in juli 1974. We gaan er even tussenuit, Willem.
1: Zeker. En dan hebben we straks nog een prijsvraag. Want we hebben nog één boodschappentas hier vol staan met lekkere boodschappen.
0: Je hebt nog 20 seconden. Hoe luidt die vraag?
1: Ja, die vraag luidt, er gingen nog twee zeezenders de zee uit. Dat waren Veronica en Noordzee. Maar er was ook nog een derde zendschip wat weg moest. Welk zendschip is dat dan? Moeilijke vraag.
0: Ja, oké. Nou, ze kunnen al bellen. Mensen kunnen al bellen. Oké, duidelijk.

0: Hooyer Hoveniers is het lokale hoveniersbedrijf uit Hattemerbroek. Voor alle soorten werkzaamheden in uw tuin. Van het onderhouden van uw tuin tot de complete aanleg of renovatie. Groot of klein. Meedenken doen we graag en vinden we fijn. Hooyer Hoveniers is een jong en ambitieus bedrijf waar persoonlijk contact, afspraken en kwaliteit voorop staan. Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte, ga naar www.hooyerhoveniers.nl of bel 06 36 56 76 38. Hooyer maakt uw tuin mooier.
1: Heb je een nieuwe huisstijl of website nodig? Bredewold Communicatievormgevers heeft alle vakkennis in huis om jou verder te helpen. Onze specialisten op web, online, marketing, vormgeving en drukwerk helpen je graag om jouw verhaal te vertellen. Meer weten? Kijk op bredewold.nl. Wat is jouw verhaal?
0: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
2: Als ondernemer wil je gewoon weten waar je staat.
3: Niet verdwalen in cijfers, maar overzicht.
2: Wij zijn Erik en Niels.
3: Van der Belt en Kroes Accountants.
2: Persoonlijk, duidelijk en betrokken.
3: Zonder poespas.
2: Wel met duidelijke cijfers.
3: Van der Belt en Kroes Accountants.
2: Helder inzicht in je cijfers.
3: Van der Belt en Kroes.nl.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door dierartspraktijk Nanne Wolf uit Wezep.
5: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kokverhuur aan de Rennemenstraat 11 in Hattemerbroek is dé specialist op het gebied van verhuur van machines. Of het nu gaat om het huren van een hoogwerker, verrijker, aanhangwagen, minikraan, gereedschap. Het is allemaal mogelijk bij Kokverhuur. Kijk op www.kokverhuur.nl of bel met 038 303 6400. Kokverhuur adviseert u graag bij het huren van van de juiste machine of gereedschap bij elke klus.

0: 31 augustus 1974. The day the music died.
1: Zonder Veronica was absoluut geen nederklop geweest. Dat staat voor mij als een paal boven water.
2: Veronica draaide 24 uur per dag popmuziek en nog meer een deel, ook nog voor een groot deel, een Nederlandse pop. Die maakte zich daar sterk voor.
3: Nog één keer terug in de tijd.

0: Ze mogen niet ontbreken en dat doen ze ook niet. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ja. En wie had er nou niet een poster van deze band?
1: Johnny Kaagman, die vorige maand trouwens is overleden. Maar het is 31/12/1974. Maar zometeen nog eens even kijken. Wat voor weer was het eigenlijk die dag? Komt een beetje overeen met deze dag. Maar daar gaan we zo meteen naar kijken. De prijsvraag, ja, die wordt volop voorgebeld. Ik ga wel even een tipje geven. Er zijn een aantal mensen die bellen en die zeggen Radio Mi Amigo. Maar dat klopt niet. Die hoefde de zee niet uit. Die bleef zelfs in de zee tot en met 1978. Dus die antwoorden die ga ik wegdoen.
0: Wat is de vraag?
1: De vraag is, Radio Veronica, Radio Noordzee, die gingen dus Noordzee uit, de een om 6 uur, de ander om 8 uur. Maar er was nog een radiostation, dat ging s'avonds om 7 uur de lucht uit. Dat lag ook in de Noordzee. En welke zeezender was dat? Ja. En de groep The Shadows, die heeft er een liedje over gemaakt, hè?
0: Tenminste, dat hoort u instrumentaal.
1: Met dezelfde titel.
0: Dit was de tune van dat station.
1: Kijk, Willem, laat het nog even horen.
0: Nou, oké. Okay.
1: En je kunt een boodschappenpakket winnen met lekker bieren, lekkere dingetjes. En ik ga ondertussen weer even de telefoon opnemen, want ik ben Wilma. Ik neem de telefoon op.
2: Probeer het juiste antwoord te geven en maak kans op een leuke prijs.

0: José Feliciano was dit, Kees Sera.
1: Ja, het weerbericht nog eventjes van 31 augustus 1974. Het was die dag een zwaar bewolkte en matig warme dag met af en toe wat regen. Bij een zwakke tot zuidoostelijke wind was de maximumtemperatuur 20,7 graden. Het weerbericht voor vandaag, 31 augustus 2026. Vandaag wordt een bewolkte dag met kans op buien. Vanmiddag kan het zonnetje nog eventjes lekker doorbreken.
0: Ja, oké. Okay. Dan het weerbericht wat we destijds ook wel hadden. Slecht weer op zee, op de Noordzee. Nou. En dat heeft veel, ja, Noordzee en Veronica veel parten gespeeld wat betreft de uitzendingen.
2: April 1973. Iedere poging om het schip vlot te trekken was mislukt. Het strand van Scheveningen was een bedevaartsplaats geworden voor duizenden mensen die lange files op de Haagse wegen veroorzaakten. Gouden dagen voor Scheveningse ondernemers die vliegensvlug zorgden voor ijs en patatfriet op het strand. En zelfs Wim Kan kwam kijken. Hij had Veronica een telegram gestuurd. Hopelijk vaart u weer spoedig uit, schreef hij, want Veronica moet drijven. Maar eindelijk, na 16 dagen op het strand, was het tij gunstig. De Noordernij koos veel zee in de vroege ochtend van woensdag 18 april. Precies op de dag dat tienduizenden mensen op het Binnenhof in Den Haag kwamen demonstreren voor het behoud van Veronica.

0: Veronica, sorry, nou, daar hoeven we niets over te zeggen over deze plaats. Jij was een beetje, je bent altijd een beetje fan geweest van Peter Koelewijn.
1: Ja, zeker, nog steeds.
0: Ja.
1: Album Best in Mei, wat hij 3 jaar later uitbracht in 1977. Een van de beste Nederlandstalige albums.
0: Ja, het liedje met Rob over Rob Oud vond ik ook mooi.
1: Ja,
0: Robbie.
1: Robbie. Ja. Fantastisch.
0: Nog even het laatste nieuws van Veronica ertussendoor. Jenne, daar gaat hij.
2: Nick Rudoets, dit is Kees Manninveld. Radio Veronica Nieuws. Vanaf dit ogenblik zal Radio Veronica haar uitzendingen nog 30 minuten voortzetten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag 31 augustus 1974 haar uitzendingen om 6 uur staken.

0: De Tielman Brothers, ook uit de top 1000 van Radio Veronica. Hebben we nog wel een leuk jingeltje van?
1: Dancers.
0: Ik hoorde hem niet goed. Zullen we nog eentje doen?
2: Ja.
1: Top 1000.
0: Hoog genoteerd.
2: Die top 1000 die in juli 1974 werd uitgezonden. Wie in juli 1974 ook discjockey was bij Radio Veronica, dat hoorde je al het vorige uur, was natuurlijk Bart van Leeuwen. Hij vertelde dat hij af en toe een week op het schip zat. Dan werden ze met een boot vanuit Scheveningen daar naartoe gebracht. En daar hebben wij een fragment van.
3: 28 januari 1971. Vlak naast Veronica kwam Radio Noordzee. Eigendom van twee Zwitserse handelaren in zendapparatuur en van programma's voorzien door een Nederlands uitgeverijbedrijf. De trip naar het schip de Meebo 2 duurt 30 minuten.
4: Discjockey Ian Anderson gaat weer aan boord. For how long are you going aboard now?
5: For this time for 3 days, because I was on for 5 weeks before. So I'm due a long holiday this time.
3: Tweemaal in de week komt de triptender langs zij om voedsel, muziekbanden en brieven af te geven. Twee discjockeys gaan mee voor een weekje aan de wal en twee andere discjockeys klimmen aan boord voor 1 of 2 weken op de meeboot. In de haven van Scheveningen moeten ze soms hun paspoort laten zien en de douane controleert wat er meegaat. Want officieel verlaten ze Nederlands grondgebied.
6: Ja. Stuk voor stuk, Piet.
7: Wat een ijs ook.
8: Ja, jongens, kijk uit.
4: Wat is uw functie aan boord?
9: Nou, ik zit dan als matroos aan boord. Dat doe ik nu al 3 jaar en ik moet zeggen, het is me best bevallen.
4: Wat heeft u voor die tijd gedaan?
9: Nou, voor die tijd, voordat ik nu hier kwam, zat ik in Scheveningen in de vismarkt. In de vis sorteren, vis strippen en al die dergelijkheden.
4: Luistert u zelf veel naar Radio Noordzee?
9: Nou, als ik thuis ben, heb ik hem de hele dag aanstaan. Ik heb dan nog een bootje op de kaag liggen en daar zit ik dan veel. En dan staat hij de hele dag daar ook aan, ja.
3: Aan boord van de Meebo 2, Nederlandse bemanningsleden, Engelse en Nederlandse discjockeys en een Zwitserse technicus. Het eten van de kok en het contact met de wal is voor iedereen het belangrijkste. En wat er ook gebeurt, elk uur is er nieuws. In dat ene kleine hokje, de studio, staat maar 1 stoel. De discjockey staat op en maakt vliegensvlug plaats voor de nieuwslezer. Officieel mag niemand weten waar dat nieuws vandaan komt. Maar het geheim is makkelijk te onthullen. Luisteren naar andere radiozenders in heel Europa en in sneltreinvaart vertalen en voorlezen.
10: Enkele vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam hebben in Parijs onder leiding van burgemeester Sam Calder gesproken met vertegenwoordigers van de Noord-Vietnamese regering. Er werd in de Franse hoofdstad gesproken over de hulp waaraan de stad Hanoi behoefte heeft. Amsterdam denkt hierbij aan...
11: Nieuwslezer Mark van Amstel, een half uur geleden aan boord gekomen, nu in de uitzending. Hoe komen jullie aan je nieuws?
12: Kerstvest, wat heet, net aan boord. Ik ben altijd een heel klein beetje nerveus in het begin. Nou, kijk, de kok heeft zijn geheimen. En we hebben hier een kok aan het schip. Aan het boord en zo. En nou ja, we hebben ook onze geheimtjes. Ze zijn niet zo erg groot, maar dit is er één van.
3: Echte rust is er nooit aan boord van een zendschip. Er kan altijd wel iets misgaan. Zoals op 22 november 1971. Op de Noordzee woedde een zware noordwesterstorm en de Meebo 2 sloeg van zijn ankers. Uit alle macht probeerde de bemanning de motor te starten, tevergeefs. Het schip werd de prooi van wind en golven, kwam vlak bij de kust en dreigde reddeloos te stranden. Hulp kwam er van alle kanten. Maar op het laatste moment, een halve mijl uit de kust, sloeg de motor aan. De Meebo 2 kon weer terug naar zijn positie. Radio Noordzee was gered.

0: De Smalfeestjes waren dit. En daarvoor ook Radio Noordzee gepromoot. Want dat was destijds ook een zeezender met succes. Zeker. Jij was ook wel een beetje fan van Radio Noordzee.
1: Ja, zeker. Luisterde ik ook naar. Ja.
0: Er was nog een derde station dat uitzond vanaf de Noordzee.
1: Ja, en die moest op dezelfde dag, op 31 augustus 1974, de zee uit. Ik kreeg daar heel veel telefoon over. Ook van sommige mensen die appen, maar dat is niet geldig. Maar goed, die app ik wel even terug natuurlijk. Maar heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld Radio Miamigo, maar dat is absoluut niet goed. En net had ik ook een paar mensen die zeiden Radio Caroline is ook niet goed. En net was er iemand, maar die belde al voor de vierde keer. Was superleuk trouwens. Zeer gewaardeerd ook. Toen die zei Radio Noordzee. Nee, maar dat weten we. Radio Noordzee, die ging er samen uit met Veronica. Maar de vraag was, welke derde zeezender ging s'avonds om 7 uur ook de Noordzee uit? Daar kun je nog steeds voor bellen. 038-376-9697 voor een schitterend boodschappenpakket.
0: Verder met de top 1000.

0: Ja, de Veronica Top 40 was ontzettend populair. Dave Berry was dit. Ook nog opgetreden in Zwolle. Dat leidde tot files naar Zwolle toe.
1: Ja, die hebben we
0: Zuiderzeestraat, ja, 1966.
1: Ja.
0: Zuiderzeestraatweg. Vanaf Harderwijk richting Zwolle. Stond op een gegeven moment helemaal vol. En ook die andere weg, de Zwolseweg zeg ik al. Dus van Apeldoorn naar Zwolle stond vol.
1: Ja, je had natuurlijk de nationale zaterdagmiddaggebeurtenissen met Lex Harding. We hadden die prijsvraag al in het eerste uur. Hij presenteerde ook de laatste top 40 op 31 augustus. Ik zeg steeds 31 december, maar 31 augustus 1974. En we hebben even een overzicht van die top 10.
2: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
3: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

0: Een legendarische nummer 1 hit, want het was de laatste nummer 1 hit die Veronica uitzond als zeezender. Rock Your Baby, George McRae, 31 augustus. Je hoorde zojuist Lex Harding met het overzicht van die laatste top 40 op zaterdagmiddag. En daarna viel het doek. Willem. Ja.
1: En wat natuurlijk wel heel mooi was, Willem, dat Joost de Draaier, we hebben hem hier ook wel eens in de uitzending gehad, Willem van Kooten, vorig jaar helaas overleden, die heeft dat bedacht. Hij was in Amerika en hoorde daar allemaal hitparades. En toen dacht hij bij zichzelf, dat kunnen we bij Veronica ook. En toen kwamen er 40 plaatjes en die konden precies in 2 uur gedraaid worden. En dat maakte het ook dat de top 40 2 uurtjes duurde, hè?
0: Ja, oké. Okay. Volgende.
1: De volgende. Bobby Goldthorpe en Honey. Ook uit het zeezendertijdperk.
0: Op Lou en Local FM.

0: and call her name.
1: I bailed her.
0: Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down.
2: Een mooi liedje, gevoelig liedje ook. Ja, die telefoon die blijft doorgaan.
3: Ja, maar daar heb je weer iemand die heeft nu, die gaat nu voor de vierde
2: Wacht
3: keer.
2: Wacht even. We gaan even de tune instarten om zo meteen te praten, want je hebt een winnares.
3: Ja, we hebben een winnares, maar misschien leuk om even te zeggen. We kregen heel veel antwoorden. Radio Noordzee, dat was natuurlijk niet goed, want we zeiden vroeger, wie zijn er naast Radio Noordzee en Radio Veronica de zee uitgegaan, welke zeezenders? Toen kwamen er heel veel belletjes die zeiden, mi amigo. Dat was op zich logisch, maar die bleef tot 78 in de zee zitten, onder de kust van Engeland. Daarna kregen we een aantal, daar gaven we een tip van, dat is het niet. Toen kwamen er een aantal telefoontjes, Radio Caroline. Nee, ook niet goed. Het was Willem, wat was het?
2: Het goede antwoord.
3: Ja, dan gaan we vragen
2: Radio, aan. Radio, ja, we gaan even naar
3: Catharina. Catharina, ja. Goedemorgen. Je belt vanuit het harde.
4: Ja, goedemorgen Willem. Dat Goeie. Klopt.
3: En de andere Willem Klopt. Zit hier naast mij. Het is Willem in het kwadraat vanmorgen. Maar Catharina, jij mag het antwoord geven. En welke zender was dat?
4: Nou, dat was Radio Atlant.
3: Oké. En luisterde jij vroeger veel naar de zeezenders, Catharina?
4: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja hoor, ik luister altijd naar de radio.
3: En welke had jouw voorkeur? Veronica, Noordzee, Atlantis, Caroline?
2: Loco FM?
4: Ja.
3: Ja, dat is nu.
4: nu Loco, dus die zenden alles uit van die tijd. Dus dat is geweldig.
3: Ah, ja, want jij luistert altijd. Ik heb je ook wel eens in Willem wordt wakker gehad, Catharina. Dus jij luistert altijd naar Loco.
4: Ja, klopt.
3: Ik heb voor jou hier een prachtig boodschappenpakket staan. Gevuld met allerlei lekkere dingen. Dus dat kun je hier live ophalen bij de Zuiderzeestraatweg 498. Tot aan 12 uur kan dat nog, maar dat is 20 minuutjes. Ik weet niet hoe lang het rijden is vanuit het harde. Maar ik moet zelf om 12 uur weg. Maar Albert Leusing is er tussen 2 en 4 uur. En anders morgen vroeg bij Willem van der Belt.
4: Oké, dus tot 12 uur kan het nu nog.
3: Ja.
4: Maar haal ik dat?
3: Ik denk morgen vroeg bij Willem.
2: Als je heel hard rijdt wel. Heel hard rijden.
3: Morgen vroeg is Willem er ook. Dus morgen vroeg kan ook tussen 9 en 12.
2: Oké, even.
4: Oh, dan denk ik dat ik het morgen vroeg doe.
2: Mooi. Dus nou, even de felicitaties aan jou. Even de felicitaties. En dankjewel voor het meespelen. En dat geldt voor iedereen die vandaag gebeld heeft. Allemaal.
3: Ontzettend bedankt.
2: Weet je wat? Ik geef ze allemaal een applausje. Allemaal een applausje. Ja. En Catharine. Catharina,
3: ja.
4: Ja.
2: Nog even gefeliciteerd.
4: Dankjewel Willem, dankjewel. Super leuk. Bedankt voor de mooie uitzending weer.
3: Ja, graag gedaan.

0: Uit de top 1000, Meg en Katie Kassoon, dat waren broer en zus. Op een gegeven ogenblik, eind jaren 70, we gaan even buiten de wateren. Toen zong de hele familie mee. De hele familie Kassoon.
1: Ja, klopt.
0: Jawel.
1: 79 volgens mij, Willem.
0: Ja, Left in the Blue en zo, ja, die tijd.
1: Misschien kunnen we straks nog een fragmentje laten horen over hoe het ging met het aanvragen van een eventuele vergunning. En dat hebben we nu.
2: De zee is voor de radioschepen alleen maar een gedwongen toevluchtsoord. In de meeste Europese landen ligt de verdeling van de golflengte vast en wie wil uitzenden moet een vergunning hebben. Veronica en Noordzee hebben zo'n vergunning niet, omdat ze niet passen in het omroepsysteem. Een omroepvereniging mag geen winst maken en dat is nou juist de kurk waarop de radioschepen drijven. Winst door tussen de muziek reclame uit te zenden. De reclame die in Hilversum alleen maar in blokjes rond het nieuws mag worden gezet. De zenders op zee zoeken hun heil een paar kilometer uit de kust. Net buiten de territoriale wateren die bij het Nederlandse grondgebied horen. En het contact met de wal is er vooral via de bevoorradingsscheepjes. De tenders die een paar keer per week op en neer varen. De Ger Anna is de tender van Veronica.
3: Zit er
2: in
3: die tonnen?
4: Hier zitten de programma's in.
3: Waarom zitten die in die tonnen?
4: En die zitten in die tonnen omdat ze eventueel door het zoute water aangetast zouden kunnen worden. En bij slecht weer moeten ze dus met een lijn, wanneer de Ger Anna niet langs zij kan komen, overgegeven worden. En dan willen ze dus wel eens in het water komen. Zodoende.

0: De Beatles uit de top 1000. En die stonden volgens mij bij de eerste 20.
1: Ja, en ik als 10-jarig jongetje ontdekte ik de zeezender. Dus het was 1972 in de zomer. En ja, toen was ik natuurlijk eraan verknocht geraakt. En toen ontdekte ik groepen zoals The Sweet, Glamrock. Maar de volgende groep ontdekte ik ook, Sleet. Vond ik geweldig.
0: Je was ook een beetje verkikkerd op Radio Noordzee, toch?
1: Ja, Radio Noordzee, ja zeker. Ja,
0: weet je hoe
1: met
0: dat
1: name
0: klonk?
1: Ferry Maat, Willem.
0: Ja, oké, okay, maar weet je hoe Radio Noordzee klonk? Een van die jingles is dit.
1: Late.

0: Glamrock toen al in de hitlijsten. Veronica Top 40, Radio Noordzee Top 50. Daar was jij ook wel een beetje fan voor, van, hè?
1: Ja, van beide. Ik luister,
0: dit was een jingeltje van Ferry Maat.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
0: Ja, we hebben één artiest nog niet gedraaid.
1: Nee,
0: ik denk dat het heel moeilijk raden wordt voor jou.
1: Ja, jij vertelde mij wel dat het is een man die nog steeds heel actief is. En toen zat ik een beetje te denken, Willem. Ik denk, nou, zou het misschien André van Duin zijn?
0: En dat heb jij helemaal goed geraden, want jij wist het niet.
1: Nee, ik wist het niet. En ik weet wel dat hij op de Radio Noordzee, de Dik voor Mekaar show, is daar ooit
0: precies
1: begonnen, toch?
0: Ja, dat is ook samen met Ferry de Groot. Ferry de Groot was trouwens destijds al technicus bij Radio Noordzee.
1: Ja.
0: En toen ze dat programma gingen maken, toen deden ze zulke rare sprongen maken. Ze bij John de Mol, senior, die was destijds de grote baas bij Radio Noordzee.
1: Ja.
0: En die heeft ze eruit geschopt.
1: Oh, dat wist ik weer niet.
0: Ja, ze hebben ontslag gekregen met z'n tweetjes. En toen zijn ze verhuisd naar Hilversum.
1: Ja, oké. Okay. Uiteindelijk waren ze op Hilversum 3. Maar ja. André van Duin dus.
0: Ja.
1: Leuk.

0: Ach, we moeten dit singeltje afbreken, want de tijd zit erop.
1: Helaas wel.
0: Het lijkt al 31 augustus 1974, ja. Iets voor 6 uur, afscheid nemen. Ja.
1: Het is iets
0: de laatste 12. Woorden van Rob Oud.
1: Ja.
0: Nou, we doen net of jij nu even Rob Oud bent.
1: Ja, dat is jammer voor Nederland. Of dat spijt ons voor Nederland. Dat was het.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik wil al die luisteraars bedanken die enorm gebeld hebben naar Lou en Loco FM. Arno van Elst en Herman Zieluis, die namen op een gegeven moment mede de telefoon op. Daar waren we super blij mee, want we konden die gewoon niet bijbenen. Super. Willem, ik wil jou ook bedanken voor de hele productie van dit programma. Mag gewoon gezegd worden. Jij bent echt een kei in radiomaken en dat heb je top gedaan. Dries Smit, bedankt voor de techniek. En ja, het was gewoon een fantastische ochtend. We hebben heel veel mooie reacties gehad. Luisteraars, super bedankt.
0: Nou, ik denk dat we wel meer dan 100 belletjes hebben.
1: Ja, ja, zeker. Daarom gingen Arno en Herman ook meehelpen. Zometeen Albert op de Loco en Egbert op de Lou. Wensen we jullie veel plezier mee.
0: Ja, u heeft geluisterd naar Lou FM en Loco FM. En wat mij betreft tot morgenochtend. En Albert Leusink vanmiddag tussen 2 en 4 uur.
1: Ja. Op Loco FM. En wat mij betreft tot zaterdag bij Willem wordt wakker. Maar goed,
0: en
1: dat
0: tot
1: duurt
0: de volgende keer.
1: Ja,
0: duo. Ja, oké.
1: Okay. Hey, hey.
0: Doei.

0: In Wezep aan de rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl. Door momenteel groot in te kopen, zijn wij in staat om u daarvan ook te laten profiteren bij JK Zonnepanelen Hattemerbroek. Met nu ons Doe Het Lekker Zelf superpakket. 6 zonnepanelen, S-dekpakket, pannendak, portret met de DMEGC 450 WP full black glas, inclusief alle montagematerialen van S-dek en de vaste omvormer de Goodwee 2500 voor maar €1400. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Bel voor meer info 06 20 73 71 23 of ga naar jkzonnepanelen.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Allround Zonwering BV Elburg. Kijk op www.allroundzonwering.nl voor de dichtstbijzijnde dealer.
2: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS-journaal
3: van... Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05-25-760-200. Kleine uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: going back in time on the Sounds of the Nation. It's the Flashback.
1: Ja, inderdaad. Het is Monday en geen gewone Monday. Nee, het is 31 augustus. En 31 augustus is de dag dat de music die, oftewel de muziek stopte. En natuurlijk niet op de radio, maar wel op zee. Want we hebben het dan over de zeezenders. De Nederlandse zeezenders zoals Veronica en de Radio Noordzee en Radio Atlantis. Die moesten stoppen in verband met de wetswijziging. Of in ieder geval, er kwam een eind aan de zeezenders. Of de antipiraatwet werd ingevoerd. Dat moet ik eigenlijk zeggen. En dat betekent dat ze vanaf de zee niet meer mochten uitzenden. Ze hadden natuurlijk zelf daar stiekem wel de goede wateren voor opgezocht om het te kunnen doen. Maar in ieder geval, er kwam een eind aan door de Nederlandse antipiratenwet. En daarmee ook een eind aan de zeezenders die ik net opnoemde. Er waren nog meer. Er ging ook nog Radio Caroline. Die ging geloof ik na die tijd nog weer proberen om het ervan te maken. Er waren nog meer zeezenders. Maar de belangrijkste dag, en dat was 31 augustus. Vanmorgen heeft u dat al kunnen horen via Loco en Lou Radio op deze zenders was het tussen 8 en 12 uur de dag dat de muziek stopte, oftewel de zeezenderdag van Loco en Lou FM samen van 8 uur tot 12 uur. Met Willem van der Belt en Willem Rietberg. Bedankt daarvoor, jongens. Het was een mooie uitzending. Ik ga het proberen in deze twee uur door te zetten. En dat betekent dat we er vandaag een zeezenderdag van maken. En ook bij middagmatinee met EEB vandaag. Dus dat betekent geen sport. Dat was vanmorgen ook al eruit gehaald. In verband met de timing natuurlijk. Want ja, 4 uur is natuurlijk logisch dat we dat nodig hebben voor alle informatie en muziek natuurlijk uit de jaren 60 en 70, oftewel de zeezender, daginformatie en de muziek die erbij hoort, is veel te kort natuurlijk. Willem en andere Willem zei het ook al, en het zal ik precies wel het probleem krijgen straks ook nu natuurlijk, want in die 2 uur kun je dat nooit redden. Maar goed, wat we wel gaan doen is nog even het weer erbij pakken, en voor de rest zullen we daar ook rekening houden dat ook hier in dit programma met de zeezenderdag, oftewel de dag dat de muziek stopte op de Noordzee, met onder andere Radio Veronica en Radio Noordzee en Radio Atlantis.

Noordzee met zijn gedein ligt een radiozendschip. O, zo fijn. Ze kan niet varen, maar dat doet haar geen pijn. Want zij vindt het heerlijk een piratenkoningin te zijn. Het was in 1960, alweer jaren geleden, toen ze zachtjes aankwam gegleden. Groot was ze niet, maar klein evenmin. En het geluid dat zij produceerde was naar ieder zin. Toch waren er mensen die haar niet wensten, ook al had ze niets gedaan. Aan de andere kant van de Noordzee waren er ook zo'n soort mensen. En die veegden het geluk van miljoenen van de baan. Kom, wees verstandig en denk na. Wat Veronica biedt, doet niemand haar na. Raak er niet aan. Doe er geen kwaad. Laat haar toch spelen. Zij is immers het geluk van velen.

0: Ja, het behoud van die schuit, daar praten we over Veronica. Het zendschip vanaf de zee, de gezongen door Ben Kramer. Niet alleen Ben Kramer was dat natuurlijk ook. Heel veel andere artiesten hadden daarmee te maken. Want het was natuurlijk de begintijd van de popmuziek. En alles wat erbij het ook zeker de top 40. Want vanaf 1965 was Veronica die de eerste keer de top 40 uitzond. Vanaf de zee dus. Maar het werd steeds bekender onder de jongeren. En het was ook in de tijd dat de jonge cultuur in opkomst was. Zoals de bands, de Beatles en de Rolling Stones. Die waren populair bij de jeugd. En dat was natuurlijk iets moois. Zeker voor die zeezenders. En nogmaals, het was niet alleen Veronica. We hebben het ook over Radio Noordzee. En Radio Atlantis. En natuurlijk later ook Radio Caroline. Maar in ieder geval, Veronica is daar een van de bekendste. Nou, vind ik dan tenminste ook wat naam betreft. Maar ook vanwege de top 40. En alle radiomakers die er ook bij zaten. Ik ga er verder niet te veel op in. Want anders missen we natuurlijk mooie muziek. Maar gaan wel even een stukje terug naar de geschiedenis van die tijd.
1: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
2: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Moordenaar.
1: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
3: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
1: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
4: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus eigenlijk een berg goed op.
1: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
5: Zoveel puur plezier en de milde geur.
1: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
6: Koffietijd.
1: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
7: Naast me zit Peter Tetro. En dat vanwege de nieuwe plaat van de T-set die nummer 2 staat op onze tipper uit Mary Mary. Peter?
8: Klopt.
7: Klopt. Je hebt het zelf bijgehouden, ja. T-set en Mary Mary.
1: Hoe hoog de golven ook gingen, Veronica bleef in de ether en viert nu een merkwaardig jubileum. 12,5 jaar illegaal, maar nog altijd vol pop en popsterren.
9: Ik heb bewust dus eigenlijk een vorm willen zoeken die weer dichter bij de eerste LP lag.
10: Ik ben een vogel die je moet ruimte hebben, weet je wel.
1: En die ruimte heeft ook Veronica gezocht en gevonden op de golven van de Noordzee.
0: Ja, dat was een mooi fragmentje van de oude beelden en geluid van de NOS. En daar hadden we het nog over toen ze nog bestonden, want toen waren ze nog 12,5 jaar bezig. En ik weet niet precies hoe lang het geduurd heeft, maar in ieder geval in 1974 kwam er een eind aan vanwege de nieuwe mediawet. We gaan zo straks ook nog even luisteren naar het allerlaatste fragment, wat iedereen natuurlijk ook al fotografisch en gedachtegang in de geheugen heeft staan natuurlijk van Rob Hout op het laatste moment. Oftewel 31 augustus 1974.

0: Ja, Duitse Draffie was dat en alles gaat voorbij. En dat geldt natuurlijk ook voor Radio Veronica of de zeezender, moet ik zeggen. Zeezender Veronica, die ook nog eens een keer op het strand terechtgekomen is in verband met een klein windje daar. En er was ook veel bezoek bij. Ik weet alleen niet precies de datum, maar in ieder geval, het zal zeker voor de einddatum geweest zijn. Want anders kan het niet blijven weer teruggaan op zee. En zoals al eerder vermeld, op 31 augustus 1974 kwam er een eind aan. En dat fragment gaan we er even bij pakken, hoe dat op dat moment klonk. Op de radio en televisie.
1: Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Tot op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan. In de hutten van de DJ's was ogenschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer.
2: Dit is het laatste uur.
3: Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
4: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een periode wordt afgesloten.

0: Ja, dat was het laatste moment van Veronica. Echt emotioneel ook om naar te kijken. Ik krijg de beelden bij hier natuurlijk. Vandaar ook dat we die uitzending kunnen doen van de laatste dag. De laatste uitzending van de zeezender Veronica. En zoals gezegd, Veronica was natuurlijk niet alleen. Er waren er veel meer, maar er waren in ieder geval drie die moesten stoppen vanwege de nieuwe media. Het antipiraatwet was dat. 31 augustus 1974. Vanmorgen ook al te horen natuurlijk bij de Loco en Lou Radio. Samen met de Loco, een programma van 8 tot 12 vanmorgen hier op de beide zenders in verband met de dag dat de muziek stopte, oftewel de Day of the Music Die. En ja, mooie uitzending. We gaan ook, zoals gezegd, hier middag matinee verder op doorbeduren. Er is natuurlijk veel en veel te kort in die paar uur. Normaal deed Willem Vlieger dat natuurlijk met onder andere ook Bart en Dries natuurlijk om een hele zeezenderdag te doen op de zaterdag. Nou ja, dat is jaren gebeurd en misschien dat dat ook nog wel weer komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, vandaag was het de datum 31 augustus. Vandaag het initiatief vanuit de Loco, Willem, de twee Willempies, Willem van den Berg, van de Belt moet ik zeggen, Willem Rietberg, samen geprogrammeerd voor de twee zenders om daar aandacht aan te besteden, want het was natuurlijk een legendarische dag. U hoorde net ook de emoties en de gevoelens wat erbij hoort, want voor de jeugd die toen opgroeide met die zenders allemaal, dat was de Flauwe Power en de nieuwe vrijheid en werd ze dat ontnomen door de regering. En dat was een echt een aderlating. En een diep bedroevende tijd natuurlijk. Maar de muziek is in ieder geval gebleven. En daar gaan we natuurlijk ook zeker naar luisteren.
1: Going back in time on the sounds of the nation. It's a flashback.

Ja, dat was Let It Be van de Beatles. Ook een van de nummers en zeker een van de bands die horen in het programma. En zeker in dit programma, want normaal doen we middag met diner met EB van alles en nog wat. Maar vandaag staat het, zoals gezegd, in het teken van de zeezenderdag. Oftewel de einde van de dag dat de zeezenders al nog uitzonden op de wateren rond Nederland en de Noordzee. En dat was, zoals de leerder zegt, Radio Veronica, Noordzee en Atlantis. Ik dacht zelf Caroline, maar ik hoorde van Willem Rietberg dat dat niet het goede antwoord was. Want Caroline, dat ging na die tijd nog volgens mij door. Maar in ieder geval Atlantis, dat waren de drie zenders die op dat moment op 31 augustus stopten in verband met de nieuwe mediawet, oftewel de anti-piraatwet. Ja, ik nogmaals, ik moest me even verdiepen natuurlijk. Ook daarin vanmorgen alle nummers bij elkaar gezocht. En als ik kijk, in onze computerbestanden we in de jaren 60 en 70. Dus ook nog voor mijn tijd. In ieder geval nummers die we allemaal kennen natuurlijk. Met de grote bands, zoals al eerder vermeld natuurlijk. De Cats, ja, en alles wat daarbij komt. De Bee Gees, de Beach Boys. En natuurlijk de Mamas en de Papas, de Beatles. En noem het allemaal maar op. Een legendarische naam en een mooie tijd natuurlijk. Zeker net na de oorlog. Dus de tijd van de vrijheid en de vooruitgang. En dat kunnen we nu natuurlijk nu niet meer zeggen. Dus vandaar dat we ook een beetje nostalgie en misschien wel heimwee hebben naar die tijd. En vooral als je deze muziek hoort. Het is ook de computer is onuitputtelijk met die muziek. Het gaat gigantische nummers staan erin. Het is veel te kort voor die 2 uur om dat allemaal te laten horen natuurlijk. En zeker als ik ook normaal in het programma Middag Matinee nog iets over het weer ga vertellen. Dat was ik ook van plan en dat ga ik ook zeker doen. Alleen dat wordt een hele korte versie. Want anders komen we zeker niet door de mooie muziek heen. Dus we gaan gauw weer verder.

Ja, dat was... Oh, dat was er een eindje achteraan. Saska Siska Peters, moet ik zeggen. Met Zo zal deze zomer zijn. Daarvoor was de wind of het Cats de wind van Donovan van 1965. Ja, u hebt het inmiddels begrepen. Het zijn allemaal hits van tussen de jaren 60, 70 en tot en met 70, moet ik zeggen. En nou, die vijver is heel groot. En we kunnen er wel 14 dagen achteraan knopen om het allemaal mooie nummers uit te zenden. Maar we hebben maar een uurtje of twee en inmiddels is er ook alweer 3 kwartier voorbij. Zoals u gewend bent van mij, normaal in het programma Middag Matinee met EB. Vandaag hier op maandag 31 augustus. Een legendarische dag dat de zeezender stopte op de Noordzee. En de mooie muziek moest dus ook stoppen. Oftewel, when the music die. Vanmorgen, zoals al eerder gezegd, begon om tussen 8 en 12 in de samenwerking tussen Loco en Loen FM. Met Willem van der Belt en Willem Rietberg. En natuurlijk de ondersteuning van Dries Smit. Niet te vergeten, die zorgt ervoor dat ook de techniek ervoor zorgt dat we het allemaal kunnen horen. Dries, ook bedankt. Ja, ik had er al vermeld, vandaar deze nummers ook, zo zal deze zomer zijn, nou, de zomer is wat voorbij. Vandaar dat we even naar het weer gaan kijken. Normaal is dat best wel uitgebreid, maar doe ik nu heel even snel een kleine visie, want we gaan heel snel door met natuurlijk de mooie muziek van de jaren 60 en 70 en helemaal natuurlijk vanwege het eindigen van onder andere het schip Veronica en Noordzee en Atlantis. Het wordt een wisselvallige dag met verspreid en over het land regen, onweersbuien en tijdens de droge periode schijnt er soms de zon. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden en er staat een stevige westenwind. Morgen valt er in de ochtend nog een laatste bui en daarna enkele dagen meest droog met zonnige periode. Het wordt dan 20 tot 22 graden en... Nou, dat is mooie temperatuur. En aan het eind van de week is er weer kans natuurlijk op buien. Maar dat zijn we natuurlijk ook wel gewend.

Dat was Jimmy en van Boudewijn de Groot en daarvoor de Creedence Clearwater Revival. Die kunnen natuurlijk ook niet missen in, dit, in deze uitzending. Zeker de special van vandaag, oftewel 31 jaar geleden. Dat, nee, niet 31 jaar geleden. 31 augustus 1974 moet ik zeggen dat de zeezenders vanaf de zee moesten stoppen in verband met de nieuwe mediawet, oftewel de anti-piraatwet. Ja, we hebben hiervoor dus 4 uur kunnen luisteren naar Lou en Loco FM met natuurlijk het programma de When the Music Die. Dat was 31 augustus met Willem van der Belt en Willem Rietberg en die hadden wat prijsvragen. Wij hebben er inmiddels ook één ingelast in dit programma en dat is het volgende. En daar gaan we nu even naar luisteren. Wat kunt u winnen? Ja, u kunt een mooie koffiemok van de Lou winnen. 40 jaar natuurlijk Lou met een mooi boek. En als u geluk hebt zit er nog een klein appeltaartje bij ook. Dus als u het goede antwoord weet en u denkt het te weten, dan kunt u dat niet via de telefoon doen, want de centrale is hier niet bemand. En ik zelf kom er natuurlijk niet aan toe. Dat betekent dat we dus kunnen reageren via de mail redactie@loomedia.nl. En dan zal Jeanette dat weer even oppakken om te kijken wie daar dan de winnaar is. Dat zal waarschijnlijk vandaag niet bekend worden, maar in ieder geval u wordt op de hoogte gehouden. Dus de volgende vraag die wordt gesteld in dit programma voor de zeezenderdag, oftewel dat de muziek stopte op 31 augustus 1974.

0: Wat was de eerste nummer 1 hit in de top 40?
1: Wat was de eerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de top 40?
2: Je hoort het, wat was de eerste nummer 1 hit in de top 40? En de stemmen die u hoorde was natuurlijk van Dries en Willem. Die zitten hier niet, maar we hebben dat allemaal nog terug kunnen vinden in de archief hier in de computer. Dus hier wel, wat was de eerste nummer 1 hit van de top 40? Ja, vanaf de eerste dag dat de top 40 werd uitgezonden door Veronica. En als u dat antwoord goed hebt, dus welke nummer en welke band moet ik zeggen. Of ja, had ik beter niet kunnen zeggen welke zanger of band. Dan kunt u dat doorsturen naar redactie@loomedia.nl. En u kunt een mooie prijs winnen, samengesteld hier in de studio. Dus u kunt wel reageren via telefoon of app, maar dat gaan we dus niet doen, want dat kan ik allemaal niet bijhouden, want anders kom ik helemaal nergens aan toe, want we hebben natuurlijk nog heel veel mooie nummers, maar in ieder geval Jeanette pakt dat op met haar redactie, dus vandaar de antwoorden naar redactie@loomedia.nl en dat betekent dat u dus een mooie prijzen kunt winnen en de antwoorden daar naartoe sturen en dit was de vraag.

0: eerste nummer 1 hit in de top 40.
1: Wat was de eerste Nederlandstalige toer?
2: Wat was de eerste hit in de top 40 van Veronica? En als u dat weet, kunt u dat doorsturen naar redactie loopmedia.nl.

Er waren de Beach Boys en ja, we hebben nog een minuut te gaan, zie ik, voordat dat we naar de journaal en de nieuwsberichten gaan natuurlijk van de klok van 1 uur met uiteraard ook het reclamegedeelte. Dus we gaan er even uit. We zijn straks weer bij u terug in het tweede uur van Middag Matinee, dit keer in het teken van de dag dat de muziek stopte, oftewel 31 augustus 1974 met de zenders Veronica, Noordzee en Atlantis.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

was Roddy Whittaker met New World in the Morning. Ja, welkom in het tweede uur van middagmatinee met EB. Vandaag helemaal in het teken van de zeezendendag, oftewel de zeezender zelf stopte. Veronica onder andere. En natuurlijk Radio Noordzee en Atlantis op 31 augustus 1974. Vanmorgen al 2 uur of 4 uur lang uitzending erover bij de Lou en Loco FM. Met Willem van der Belt en Willem Rietberg. En we draaien er gewoon door tot en met 2 uur in dezelfde sfeer. Met ook natuurlijk de hits en de nummers van de jaren 60 en 70. Allemaal te maken met Radio Veronica onder andere en Noordzee en Atlantis. Maar ook Radio Caroline, die ging later nog door. We hebben net een prijsvraag gedaan. Ik zal hem er nog even bij pakken. U hebt het misschien ook wel vernomen. Er zijn heel veel luisteraars trouwens, want er werd heel veel op gereageerd. En we gaan hem er nog even bij pakken wat de prijsvraag van vandaag was. En dan hoort u dat zo.

0: Ja, dat was eindje met I'm Your Little Boy. En wie geen little boy is, is een hele grote jongen. Dat is Rini Wolf. En als het goed is, hebben we die andere Rini. Goeiedag.
1: Ja, goedemiddag, Edward.
0: Ja, goedemiddag. Hoe is het?
1: Ja, lekker.
0: Nou, mooi.
1: Wisselvallig weer.
0: Wisselvallig, ja, ja, inderdaad. Ja, Rini, we zitten vandaag een beetje in een zeezenderdag, een beetje gebeuren. En dat is vanmorgen al begonnen bij Lou en Loco, zoals al eerder vermeld, bij Willem Rietberg en Willem van der Bult. Die in verband met dat er op 31 augustus 1974 de zeezenders moesten stoppen. Onder andere Noordzee Radio en natuurlijk ook Atlantis, maar zeker ook Radio Veronica, een van de bekendste zeezenders. En dat was eindoefening. Weet je dat nog, Rini?
1: Nou, heel vaag een beetje.
0: Maar je wist wel dat die schepen er waren,
1: hè? Jaren, denk ik, toen.
0: Ja, maar je wist wel dat die schepen er waren, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Weet je ook nog dat die op een gegeven moment gestrand was op de strand van Scheveningen, die Radio Veronica?
1: Ja, dat hebben we allemaal gezien op tv dan tenminste. Ja. Maar, ja, dat was wel bijzonder toen, ja.
0: Ja, ik had net in verband met de uitzending ook de luisteraars ook al geïnformeerd. Ik wist niet meer precies welke datum, want ik zeg dat moet voor 1974 geweest zijn, want anders kan het schip niet teruggetrokken worden de zee in. En ik heb het er even bij gewakken. Het is op 2 april gebeurd, 1973. En dat kwam door een hele zware storm, windkracht 12 zelfs. En dat sloeg dus los van de ankers en dat knalde dan op het strand. Was natuurlijk ook heel veel belangstelling. De bemanning is veilig van boord gehaald en het schip dat liep vast, later weer teruggetrokken. In ieder geval hebben ze nog een jaartje of jaar, anderhalf tot, zoals gezegd, 31 augustus kunnen volhouden. Was altijd een mooie piratentijd. En ook voor alle zenders natuurlijk ook in de toekomst was dat ook wel de basis, zeg maar, dat later in Hilversum alles dat is doorgaan. Wel een mooie tijd, maar goed. Maar dat is in ieder geval de dag van vandaag. Gaan we ook met de muziek rekening houden. En, maar we gaan eerst even vragen, Rini, of we nog wat informatie hebben uiteraard in dit programma over de race.
1: Ja, zeker hebben we dat, want natuurlijk alle ogen waren gericht op Colin Fire gisteren natuurlijk in de race, want die had een zesde startplek. En dat is al heel bijzonder. En nou, deze keer was hij ook heel goed weg met de start en sprong wat verder naar voren toe en reed op een gegeven moment op de derde plek, maar bleef bij de kopgroep. Dus we zeggen, nou, in ieder geval een podiumplek. Maar ja, dan ging die vijf rond voor het eind, ging die onderuit.
0: Oh, ze hadden dus eerder moeten aflaggen.
1: Ja. Of afluiten, ik weet niet hoe dat...
0: Maar een goede prestatie.
1: In ieder geval, geen punten behaald. Maar ja, wel goed in de kijker gereden natuurlijk.
0: Ja. Dus hij heeft vertrouwen weer terug dat hij weer bij de eerste drie kan rijden, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus hoop dat de volgende wedstrijd wat beter afloopt. Ja. En dat is over 2 weken. Dan moet hij in San Marino weer rijden. En volgend weekend hebben we in ieder geval weer Formule 1.
0: Ja, ik wou dus zeggen, geen Formule 1 vandaag dus. Of van het weekend bedoel ik. En waar
1: nee,
0: is...
1: volgend weekend weer.
0: Waar is het dan?
1: Monza.
0: Oké, dat is Italië.
1: Ja, helemaal. Daar moet je even afwachten. En volgend weekend ook natuurlijk de botterweekend.
0: Ja.
1: Dus, maar daar kunnen we het volgende week nog even over hebben.
0: Ja, dan pakken we maandag er even bij, want we gaan vandaag zo snel mogelijk even door om toch zeker mooie muziek te draaien van de jaren 70 in verband met de zeezenderdag. Oftewel de dag dat de Music Die, 31 augustus 1974. Ja, daarom gaan we ook even snel door doorheen, Rini. Is er verder nog wat te melden, behalve wat dingen waar je zegt, dat kunnen we volgende week nog pakken?
1: Nee, het bottenweekend hebben we volgende week wel even over. En verder heb ik eigenlijk geen bijzonders.
0: Oké.
1: Okay. Ik zou zeggen, doe de plaat van Jack er maar in zometeen. En die is natuurlijk weer man nabij hier de voorrijen boys. Jongen, weer druk aan de gang zijn die jongens naar de bovenvak. En voorlijk niet te vergeten in Biddinghuizen en de mensen van Cariander bij de firma Allround. Die allemaal druk aan de gang zijn. En verder voor iedereen die momenteel luistert.
0: Oké, dat gaan we zeker doen. Rini, bedankt. Het is wel een kort evenementje, maar we moeten door. Want anders ik kan er nog uren bij hebben. Want zoveel muziek is er gemaakt in 60 en 70 jaar. Prachtige muziek. Dus we moeten dat even doordraaien. We gaan inderdaad volgende week even verder praten. De nummer is inderdaad uitgezocht door Jack Overtrek. En ik ga het niet vertellen. We horen het vanzelf. In ieder geval bedankt, Rini. Fijne dag nog en tot de volgende week.
1: Graag gedaan, Egbert, en fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Het was Rini Wolf. Iets in de korte versie. Volgende week iets langer.

ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemensen. Hij was een boosdoener. Een piraat. Maar vanaf dat moment beschikten de mensen over vuur om zich warm te houden, licht te maken en zelfs voedsel te koken. Even later vond iemand het wiel uit. Hij is waarschijnlijk gevierendeeld op de pijnbank. Hij liet een geschenk na dat niet begrepen werd, maar de wegen aan alle delen van de wereld opende. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de stoot gaven tot nieuwe ontwikkelingen. Met als enige wapen hun denkvermogen en creativiteit. Het antwoord daarop was altijd hetzelfde. Haat en afgunst.

Dat was George Baker met Over en Over. En over was het ook natuurlijk voor de zeezenders, zoals ik al eerder vermeldde. Atlantis en de Noordzee en Veronica. Er waren natuurlijk nog meer, onder andere Radio Caroline en nog een paar. En die hebben het nog weer opnieuw geprobeerd, heb ik begrepen. Maar in ieder geval uiteindelijk door de nieuwe mediawet, oftewel de anti-piraatwet, is het afgelopen. Vandaar dat we vandaag ook even aandacht besteden vanwege dat het 31 augustus is. En alleen het is 2026 en dat was in 1974. Vanmorgen al heel veel aandacht aan besteed in de programma's samen met Lou en Loco FM. Met Willem Rietberg en Willem van der Belt in het programma van de Music Never Die. Oftewel de dag dat de... Wel stierf bedoel ik, en dat was in 1974. Wij hier bij Radio Lokale Omroep Elburg, oftewel Loe FM, gaan er ook vandaag even op door. Tenminste, ik wel. Ik heb geprobeerd hier achterna ook nog wat nummers erachterheen te zetten die mee te maken hebben. Oftewel de bands, muzikanten en alles wat speelde in de jaren 60, 70. Om vandaag daar even aandacht aan te besteden. Nou, we hebben ook al een prijsvraag inmiddels geactiveerd en dat had u waarschijnlijk al begrepen. We gaan er toch even nog even bij pakken. Kijken hoe dat op dit moment klinkt. We gaan eens even doorschakelen naar hier naartoe. Ja, goed. Dat is de zeezenderdag van Willem natuurlijk. Willem, onze Willem en Dries. Die hebben er even bij gepakt. We hebben alle jingles van vroeger even bijgehaald. Van de jaren 60, 70 en van natuurlijk Veronica. En die gaan we nu ook even inschakelen.

0: Wat was de eerste nummer 1 hit in de top 40?
1: Wat was de eerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de top 40?
0: Wat was eigenlijk de aller...
2: Was de eerste nummer 1 hit van de eerste top 40? Dus de eerste keer dat de top 40 werd uitgezonden door Veronica. En dat is al een tijdje geleden, volgens mij in 65. En dat was Veronica top 40, heette dat toen in die tijd. En de allereerste nummer 1 hit, wat van band was het? En wat voor nummer, zoals ik gezegd. Kunt u het even doormelden naar redactie@loomedia.nl. En dan zal Jeanette daar even een selectie van maken. Ik heb begrepen dat er inmiddels al aardig gereageerd is. En we gaan natuurlijk de winnaar bekendmaken vandaag nog even voor de klok van 2 uur. En de winnaar die kan dus een mooie mokje winnen van de lokale omroep met een mooi boek. En daarnaast nog een klein appeltaartje erbij. Dus een hele leuke prijs voor vandaag op de maandag 31 augustus. De dag dat de muziek zou stoppen.

Ja, dat klopt. Ik heb deze jingle erbij gepakt van Willem en Dries. En er waren veel meer teksten, dus ik heb geprobeerd op tijd weg te halen. Maar dat is niet helemaal gelukt, begreep ik net via de redactie. De vraag was dus de eerste internationale nummer 1 hit. Dus niet de Nederlandse nummer 1 hit, voordat we daar verwarring in krijgen. De allereerste nummer 1 hit internationaal van de eerste Veronica Top 40. Nou, er is er maar één van. Tenminste, wij hebben daar het antwoord van. En dat antwoord moet dus ook geraden worden wat er ook nog allemaal voorbij komt.

Ja, dat was de twee nummers achter elkaar. De Everly Brothers en de Les Humphrey Singers. Goed, we gaan nog even terug naar de prijsvraag. Er is iets een misverstandje en dat heeft natuurlijk ook met mezelf te maken. Want de jingle die ik erbij gepakt heb was ook in de box van de zeezenders. En die kwam ik tegen, denk ik, lijkt me wel leuk. Maar er spreekt Dries Smit, spreekt dus daar een vraag in. En daarna komt Willem Vlieger, die zit samen natuurlijk in de studio. Met nog veel meer vragen erachteraan. Dus ik had hem geprobeerd om even af te knijpen. Oftewel dat eerste gedeelte even te pakken. Maar blijkt dat het tweede erachteraan gekomen is. En dat was de vraag van Willem over de Nederlandse nummer 1 heet. En dat is dus niet de bedoeling, want we gaan naar de internationale, oftewel de band of de muzikant die de eerste internationale hit had, oftewel de Veronica Top 40 nummer 1. En dat was de prijsvraag. En daar gaan we nog even naar luisteren.

0: Wat was de eerste nummer 1 hit in de top 40?
1: Kijk, dat was hem. Wat was de eerste nummer 1 hit in de top 40? Nou, inmiddels zijn er heel veel reacties binnengekomen, heb ik begrepen, van de redactie van Jeanette. En ja, we moeten... ik krijg net heel veel antwoorden binnen, wat ook totaal niet goed is. Maar in ieder geval, er wordt heel veel naar geluisterd. En we gaan zo even de prijswinnaar voor de klok van 2 uur nog even bekendmaken. Dus u kon reageren via redactie@loemedia.nl. Volgens mij hebben we al heel veel antwoorden en ook de goede erbij. Dus ik denk niet dat het nodig is om nog te reageren. Maar dat hoor ik vanzelf wel van Jeanette. We gaan het er even bij pakken, net wat ik zeg, voor de klok van 2 uur. En dan draai ik ook gelijk even natuurlijk het goede nummer wat daarbij hoort. Want dat is natuurlijk wel van belang dat we horen welk nummer als dat was.

Ja, dat waren de Moody Blues. En de Moody Blues die zongen met The Question. En dat is ook bij ons de vraag natuurlijk. Wat was The Question of wel? Wat was de vraag? Welke band of groep of naam of zanger was de eerste nummer 1 hit van de Veronica Top 40? En ook de eerste Veronica Top 40, dus internationaal. Er hebben inmiddels heel veel mensen gereageerd. Dat is mooi, zeker mooi. Want dat betekent ook dat er ook heel veel mensen luisteren. En zelfs nog internationaal moet ik zeggen. Want er zijn ook luisteraars uit Nunspeet die afgestemd waren. En dat hebben we net binnengekregen. Goed, de winnaar gaan we even bekendmaken zo. We gaan eerst even luisteren naar het nummer waar het om ging. En dat was dus de eerste internationale hit van de Veronica Top 40. Die uitgezonden is, de nummer 1 hit. En dat gaan we nu beluisteren.

Ja, dat was het nummer van de Beatles. En dat was ook de nummer 1 hit van de eerste top 40, Veronica Top 40. Die uitgezonden werd vanaf Veronica. Het nummer is, zoals gezegd, van de Beatles. Het was I Feel Fine. Nou, er is heel veel, zoals gezegd, op gereageerd. Heel veel mensen die hebben daarop gereageerd. Dat is ook heel fijn natuurlijk. En daar hebben we een prijswinnaar van. En die heeft dat... Jeanette heeft het allemaal bijgewerkt en de eerste prijs, of tenminste die dat als eerste goed had, moet ik zeggen. Dus er waren er wel meer die dat goed hadden, maar het ging om de volgorde. En de volgorde was als volgt dat de tweede beller, of de tweede melder moet ik zeggen, dat was Jan Willem Bultman. Maar de eerste die gelijk reageerde en het goed had, dat was niemand minder dan Ens Havenkamp. Ens, gefeliciteerd. U krijgt een mooi appeltaartje met de mooie mok natuurlijk. En ook een mooi boek van de lokale omroep. Maar we willen ook Jan Willem Bultman een mooie mok meegeven. Dus in ieder geval gefeliciteerd met deze mooie prijs. En ja, we kunnen wou even contact hoe we dat bij jullie krijgen. En anders kunnen het opgehaald worden, maar dat komt later.

dat was John en draai hem even weg, want we zitten aan het eind van dit programma Middagmatinee met EB. Vandaag een speciale editie en had te maken met de zeezenderdag, oftewel dat de zeezender mee stopt op 31 augustus 1974. Ook wij hebben hier aandacht aan besteed in dit programma, 2 uur lang bij Middagmatinee met EB. Op dezelfde datum, 31 augustus, met natuurlijk in het voorprogramma, oftewel het hoofdprogramma van vanmorgen, 8 tot 12, met Willem Rietberg en Willem van de Belt. We hopen dat u ervan genoten hebt en misschien is het nog wel een keer de bedoeling om het nog een keer te doen. Zeker Willem Vlieger houdt daarvan en of het dan volgend jaar weer een zeezenderdag wordt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wat mij betreft, kunnen we gewoon een paar uur aan besteden, want het zijn prachtige nummers die nog in ons bestand staan. Heel veel mooie hits en zeker een dagvullend goed. Zoals gezegd, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Een hele fijne luisterdag en misschien vanavond tot het programma WWW. Gaan we ook even terugblikken nog op deze dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 40 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem sta je 10 minuten in de file bij knooppunt Waterberg door een auto met pech. Daar is daar ook een rijstrook dicht. Verderop richting de Duitse grens bij Zevenaar ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattem 10 minuten. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf is het oponthoud ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: 105.5. Dit is Loe FM.
7: Mantum en Elburg, betrokken en dicht bij jou als klant staan. Je kunt bij ons gewoon binnenlopen voor een vraag of persoonlijk advies. Wij zijn te vinden aan de Zuiderzeestraatweg Oost 92 in Elburg of Tweede Walsteeg 3 Hattem. Telefoon 038 44 32 200 of mail naar hattem@veldzink.nl.
8: Praxis Wezep, de grootste bouwmarkt in de regio. Gedurende het hele jaar veel acties en een ruim assortiment. En altijd concurrerende prijzen. Bezoek onze site www.praxis.nl. Praxis Wezep, rondweg 84. Dat is mijn bouwmarkt. Tot ziens.
9: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.
10: Loco FM. Ja, normaal zo. Anno van Elsie zitten tussen 10 en 12 op Loco FM en op Loe. Soms ook, maar we gaan nog even 2 uur door. Zowel op Loco als door FM met Willem wordt wakker. Want
11: Willem wordt wakker.
12: Willem wordt wakker.
11: 15 jaar. Nu op Loco en Loe FM.
13: I want you to want me.

0: op Regio Radio Lok FM en op Lou FM. Sinds januari dit jaar dus ook op Lou te beluisteren. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Moet ook wel een beetje samen gaan werken. Want ja, wij zijn verplicht om over anderhalf jaar bij de radiostations om daar iets mee te gaan doen. Dat moet officieel in de streekomroep. Of we dat gaan doen is nog een vraag. Maar voorlopig zitten wij daar wel aan vast. Het is een keuze van de Tweede Kamer om alle lokale omroepen op te heffen en er één gezamenlijke streekomroep van te maken. En dat geldt voor ons van Barneveld tot en met Wezep. En je begrijpt dat wij als bestuur van Loco en de Mediagroep en ook Lou trouwens, dat we daar absoluut niet blij mee zijn. Maar goed, het is wat het is. 4 uur lang en Willem wordt wakker op deze zaterdag. Het is 29 augustus 2026, 15 jaar Willem wordt wakker. Toen stapte ik hier de radiostudio binnen. De gospelman van Loco werd ik genoemd. En uiteindelijk ging ik ook dit programma presenteren. Daarnaast presenteer ik ook nog Pure Praise op de zondagmiddag samen met mijn collega Wim Rietberg en ook naamgenoot. Ja, in die 15 jaar is op een gegeven moment ook de oude mannenplaat ontstaan. Maar een groep die ik ook bijna wekelijks draaide toen ik in het begin begon met Willem wordt wakker. Dat was de Suite. Een jeugdliefde zou je kunnen zeggen. En daarom is dat nu de oude mannenplaat.
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

samen. Met een ode aan Radio Veronica en natuurlijk ook aan Radio Noordzee. Die op 31 augustus 1974 in één keer de zee uit moest. Minister Van Doornen van GroenLinks. Hij nam het besluit dat het niet langer kon. En er waren helaas geen FM-frequenties of AM-frequenties beschikbaar voor de beide zeezenders. Dus moesten ze verdwijnen. Tot spijt van miljoenen Nederlanders. En soms zegt men wel, de geschiedenis herhaalt zich. Nou, dat lijkt er ook op. Want alle lokale omroepen die worden ook vanaf 1 januari 2028, die worden opgeheven en die moeten allemaal samen in een streekomroep. Daarover later nog wel meer. Voetbal vanmiddag. Zowel Blue als Loco FM natuurlijk Noord-Veluwe Sport. Flevo Boys tegen WHC. En met is de competitiewedstrijd. Begint om 3 uur. Obios het Harde is beker. Wedstrijd begint om 2:30. VSO speelt thuis tegen Hattoheim. Ook bekervoetbal. En het Harde tegen Elburg. Een mooie derby is dat. Begint ook om 2:30. En DSV speelt uit bij Zwart-Wit 63. Al die wedstrijden vanmiddag in Noord-Veluwe Sport tussen 2 en 5 uur. Ja mensen, je hebt natuurlijk in de muziek ook zo je persoonlijke voorkeuren. Zo ontdekte ik een paar jaar geleden de country-artiest Larry Fleet. Ik was in Amerika 2 jaar geleden en toen hoorde ik iemand in een rolstoel zijn liedje spelen. Ik gaf die man een paar dollars en hij speelde het nog een keer voor mij. Voor mij een onuitwisbare herinnering, maar ook een prachtige tekst. Where I found God. Ik wil dat ook wel zeggen. Kijk, ik ben natuurlijk ook christen en dan vind je een liedje als dit al extra mooi. Omdat het ook mooi is om hem te vinden. Hier is Larry Fleet, Where I Found God.

0: Simple Minds en Alive and Kicking. Mooi nummer is dat ook. Tijd voor... De gemeente Elburg waarschuwt verenigingen voor e-mails over een zogenoemd gemeentemagazine Elburg. Bij ontvangers kan de indruk ontstaan dat dat blad in opdracht van de gemeente wordt uitgegeven. Maar dat is helemaal niet zo. De gemeente Elburg zelf geeft helemaal geen gemeentemagazine uit. Axe Media doet dat op eigen initiatief wel. Maar verenigingen wordt dus geadviseerd goed te controleren met welke organisatie je zaken doet. En extra alert te zijn. Met name op het punt wanneer je extra onder druk wordt gezet om snel een akkoord te gaan maken met elkaar en een advertentie te gaan plaatsen. Bij twijfel verwijst de gemeente naar de Fraude Helpdesk. En de Elburgse jeugdburgemeester Mira van den Star neemt na een bijzonder jaar afscheid. Ze was onder meer betrokken bij de opening van een speeltuin en een pumptrack, de wandelvierdaagse, de intocht van Sinterklaas en de vestingsval. Mira wilde tijdens haar periode vooral de stem van kinderen en jongeren laten horen. De gemeente Elburg gaat nu bekijken hoe jongeren in de toekomst meer invloed kunnen gaan krijgen. En ook in de gemeenteraad bespreekt de gemeenteraad van Elburg bespreekt de toekomstige invulling van het jeugdburgemeesterschap. En daarom wordt het komende jaar niet meteen een opvolger voor Mira benoemd. Ja, onder redactie van Jeanette Bruil van Loomedia Dit Nieuws. En dan het laatste nieuws. Sport. Zwemster Christine Nieuwenhuis uit Wezep heeft op 75-jarige leeftijd 3 Europese titels veroverd. Tijdens het Europees kampioenschap masterzwemmen in Bratislava won Nieuwenhuis goud op de 200 meter vrije slag. De 200 meter wisselslag en haar favoriete afstand, de 50 meter vrije slag. Op die laatste afstand bleef ze bovendien maar 0,2 van een seconde boven haar eigen Europese record. Na haar 3 Europese titels is Nieuwenhuis inmiddels weer thuis in Wezep. Daar wacht, zoals het zelf omschrijft, het gewone leven weer. Boodschappen doen en de was. Ja, is natuurlijk prachtig. Een item wat al sinds 2011 in Willem wordt wakker zit. Dat is het item 678. 3 platen die met elkaar te maken hebben, een thema hebben. En ook, het is altijd plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8. In een uur waarin we muziek draaien. En dat hebben we nu ook. Verbroedering is het thema. Ik had het eerste uur ook al. Maar nu doen we dat met de Blues Brothers, de Isley Brothers en de Doobie Brothers. Oftewel 3 broers, bands op en achter elkaar.
1: 6, 7, 8.

Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8.

0: Thema is Broers in 678, Blues Brothers, Isley Brothers en natuurlijk de Doobie Brothers met Long Train Running. Bijna 10 minuten over 10:30 is het. Goedemorgen en hartelijk welkom in Elburg en natuurlijk in Oldebroek en op de gehele Noord-Veluwe. Verbroedering, dat was het woord. Ja, dat is ook wel leuk, want nu in de kantine ook, daar zitten daar allemaal loco mensen. Dries Smit zit er onder andere, Willem van der Belt zit er en Herman Zieluis. Straks even een gebakje eten met elkaar, dus hartstikke gezellig hier. Want het is vandaag ook een beetje een feestdag.
1: Willem wordt wakker.
2: 15 jaar. Nu op Loco en Lou FM.
0: Ja, zo kan het verkeren. 15 jaar. Waar is de tijd gebleven, denk je dan bij jezelf? Een van de vaste artiesten die ook regelmatig...

Ja, een band die wij in 2017 ontdekten, Tim en ik. We hadden een tip gekregen van Gerard Boer. Dat was The War on Drugs. En die gingen we op een gegeven moment draaien. En we hebben een half jaar lang toen The War on Drugs iedere zaterdag gedraaid. Later kwamen ze uit met deze plaat, I Don't Live Here Anymore. En die draaide ik ook heel regelmatig. Dus dat is wel een van de artiesten die boven in de ranglijst staat bij Willem Bordwakker. Willem Bordwakker, 15 jaar op Blue en Loco FM. Goedemorgen.

0: die mag natuurlijk niet ontbreken, deze plaat. The War on Drugs and I Don't Live Here Anymore. En ik zie een naamgenoot van me, een jongetje van 4 jaar. Liam heet hij. En hij komt ook de radiostudio binnen gewandeld. Het is mijn kleinzoon, hartstikke leuk. Hey Liam, goedemorgen. En weet je wie ook is binnengekomen? Hij is op het grasveld geland en hij is langzamerhand weer naar binnen gewaggeld. Ik heb het natuurlijk over...
1: De Vreemde Eend.

De vreemde eend in het ontbijt. Helene Fischer en Peter Maffay. 15 jaar Willem wordt wakker op deze zaterdag 31 augustus. Of 29 augustus. Maandag 31 augustus tussen 8 en 12. Wat hebben we allemaal dan? We gaan natuurlijk gedenken. Het onrecht wat gebeurde met de zeezenders. Dat ze de zee hebben moesten. Minister Van Doren van GroenLinks. Hij is er verantwoordelijk voor geweest. Het mocht niet langer. Het kon niet langer. Noordzee en Veronica moesten verdwijnen. Maar maandag herdenken we dat op Lou en Loco FM tussen 8 en 12. Met Siska Peter. Leo Weijers en natuurlijk ook Bart van Leeuwen, die allemaal te gast zijn in de studio. Maandag dus tussen 8 en 12 uur. Zometeen nog meer Willem wordt wakker tussen 11 en 12. Ik ga zo even een gebakje eten, dat lijkt me lekker. Dus we doen even wat non-stop meteen na het nieuws van 11 uur. Maar deze week ontvingen wij het trieste bericht dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton. Het liedje wat ik ga draaien is I Will Always Love You. Ook nog uitgevoerd door Whitney Houston. Maar persoonlijk vind ik daar eigenlijk helemaal niets aan. Veel te zoet. Maar Dolly Parton, die zingt het echt met vanuit haar hart. Met een prachtige countrystijl. Hier is Dolly Parton. Helaas, in memoriam. I will always love you.

0: Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar koemkolkvof.nl.
1: Kelbandenservice in Oldebroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij...
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten, maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond. Inderdaad, WWWW, Wat Wij Willen Weten. Egbert achter het glas en Rob voor het glas. We hebben een tweetal onderwerpen eigenlijk. Bespreken, misschien wel drie, ik weet het eigenlijk nog eens. The Day The Music Die, die was echt, dit was vanochtend al van 8 tot 12, begrijp ik.
2: Ja, inderdaad.
1: Ik dacht dat het zaterdag was, maar is al uitgezonden.
2: Nee, normaal is het volgens mij ook op de zaterdag. We gaan zo even straks Willem erover bellen. Ja. Willem Vlieger, die al jarenlang de Zeezenderdag organiseert. En die gaan we even bijpraten hoe dat zit. Maar in ieder geval, er was nu een combinatie. Oftewel, we werken natuurlijk heel veel samen met Loco op dit moment. En daar was Willem van der Belt en
1: Willem Rietberg.
2: Willem Rietberg met z'n tweeën. Die hebben daar een presentatie gegeven van 4 uur lang. Oftewel van 8 tot 12. Dat ging over inderdaad vandaag 54 jaar geleden. Oftewel 1974 moet ik zeggen. Dus dat is niet helemaal. Dat is 52 jaar geleden. 1974 op 31 augustus was de dag dat de Anti-piraatwet erdoor kwam. En dat betekent dat per direct alle zeezenders die op dat moment daar actief waren, onder andere Veronica. En er waren natuurlijk nog een paar, Noordzee, Radio Noordzee en Atlantis. Die werd de vergunning van ingetrokken. En dat was ook de laatste dag dat ze mochten uitzenden. En daar is de hele dag ook de muziek natuurlijk van gedraaid. Want dan heb je jaren 60, 70, naar de Beatles, te Catch. Ja, ja. Je kunt de hele dag door blijven draaien, want je hebt muziek zat van. En dat is natuurlijk ook, zei ik al, een beetje hippie tijd, net na de oorlog. Hè, mensenvrijheid, nieuw, hupskee. En ook met die zenders, dus die piraten dachten, we gaan even buiten de territorium Italië water en dan is het klaar. Nou, dat vond de regering niet goed. Het was een legendarische dag. Ik heb er ook nog een opname van. Die kunnen we even...
1: Dat wou ik zeggen. Je hebt al de laatste minuten van de uitzending van ik denk Veronica of wat dan ook.
2: Ja, we gaan het even kijken of dat gaat
1: lukken. Maar even, gaan we nog twee gasten ontmoeten. Henk van Putten en Jan van der Bos van het Zeemanskoor.
2: Ja,
1: wat heel stil is gestopt is.
2: Heel stil gestopt, ja, jammer. Want het had nog 1 jaar nodig. Dan hadden ze 25 jaar bestaan, had ik begrepen. Dus nou, daar kunnen we zo even bij praten.
1: Die laatste minuut, heb je die nog van Veronica?
2: Die gaan we even draaien.

0: Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
1: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten.

0: Ja, dat waren de legendarische momenten.
1: Dat waren de legendarische. Als ik nou eventjes zoveel jaar verder kijk, is het allemaal goed terechtgekomen eigenlijk.
0: Ja, die omroepen zijn op een gegeven moment wel... Maar ja, goed, het zijn natuurlijk piraten. En ik weet niet, die vrijheid en die ruimte op zee. En gevoel erbij, de nostalgie. Ja, dat heeft toch wel iets, zeg maar. En misschien ook wel de basis van ook de lokale omroepen.
1: Ja, want het had toch ook een beetje met Luxemburg te maken en zo?
0: Of ja, dat was weer later. Dat was later.
1: Ja, maar uiteindelijk is toch, als je nou CEO de radio, hoeveel zenders we hebben, is gigantisch.
0: Nee, dat is ook verder prima.
1: Eigenlijk is er maar één zender waar we moeten luisteren.
0: De lokale omroep.
1: Als de loe in het hele verhaal.
0: We gaan zo even kijken wat Willem daarvan vindt vandaag. Ja. We hebben dus een dag gehad vanuit de Loco Studio in combinatie met de Loe FM. Ja. En dat is tot 12 uur. Daarna had ik middagmatinee ook helemaal gewijd aan dit gebeuren, aan de zeezenderdag. Ja, eigenlijk is het geen zeezenderdag. Het is de dag van dat de zeezender is gestopt. Maar we gaan even inderdaad met Willem even bijpraten hoe dat zit. En we draaien nu eerst nog even een nummer. Dan ga ik hem even bellen.
2: U luistert naar de Zeezenderdag op Loe FM met de top 192.
3: 192, goed idee.
2: Presentatie Willem Vlieger en Ellie Breler.

0: gaan even praten over The Day the Music Die met Willem Vliegen. Dag Willem.
1: Een hele goede avond.
0: Leuk dat jij even tijd hebt vrij kunnen maken. De eerste vraag die ik stel is eigenlijk, elk jaar zie ik allerlei gebeuren met betrekking tot de Zeezenderdag, maar die gaat dit jaar niet door?
1: Niet meer, niet over de laatste week van augustus. Dit jaar niet meer.
0: Nee, dat begrijp ik, dat het de laatste week is. Wat is daar de reden van? Want dat vond ik altijd wel een leuke
1: ik dag. Ik wou eens een keer wat anders.
0: Ja.
1: En dat is er dit jaar niet van gekomen.
0: Nee.
1: Elk jaar is het bij spreken van wat uit de top 40 komt, laat ik zo stellen.
0: Ja.
1: En dat kwam een beetje bij mij heel vaak op hetzelfde neer.
0: Ja, dat is het.
1: Snap jij? En dan, ik heb wel een paar keer Engels is uit Amerika gedaan. En ik heb nummer 1 is gedaan. Ik heb dat gedaan. Elk jaar wat proberen wat anders te doen.
0: Ja.
1: En ja, dit jaar ik dacht, nou, ik hou ze mooi een jaartje rust.
0: Ja, dat is duidelijk. Heel verstandig.
1: En ik heb alweer ideeën voor volgend jaar. Maar dan wil ik niet dat noemen wat
0: nee,
1: de grootste hit van de Beatles, dat die in de top 10 staat.
0: Nee, dat is
1: ik wil gewoon eens een keer. Er zijn zoveel mooie platen gemaakt die de top 40 niet gehaald hebben.
0: Ja.
1: En dan zeg ik van jongens van of die geen hit zijn geworden, maar zo verschrikkelijk mooi zijn. En die kun je ook eens een keer een dag daar de aandacht aan besteden.
2: Ja, nou, dat is een goed idee, Willem. Even over vandaag terug. Je hebt wel geluisterd, denk ik. Want Willem Rietberg en Van der Belt die hadden daar een mooi programma over van 8 tot 12.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk wel even meegeluisterd.
1: Ik heb de hele vanaf 8 uur tot 12 uur meegeluisterd, ja.
2: Ja, en dat komt tijdens werk, hè?
1: Ja, we gaan telefoon op en dan rustig luisteren.
2: Heel goed. Hey Willem, en ik vond het zelf ook een mooie dag. Ik heb het even doorgezet naar de middagmatinee. En je had het wel over een top 40 inderdaad. Ik zat ook te denken, er zijn zo gigantisch veel mooie nummers in de jaren 60 en 70. Je kunt ook gewoon een mix nemen van een soort tombola. We pakken maar wat, want dan kun je de hele dag muziek draaien in principe.
1: Jawel, oké, maar dan kijk, ik bedoel, het moet niet altijd Help van de Beatles zijn en Why van de Cats.
2: Nee, dat ben ik, ja.
1: Je hebt ook Buddy Holly, je hebt van de halverwege jaren 50, de Little Richard, noem al die artiesten op.
2: Ja,
1: wordt niet meer geduid te zeggen dat is stout. Nee, dat is gewoon, zoals mijn programma heet, tijdloos.
2: Ja, ja. Nou.
1: En dat mag niet vergeten worden. Nee. Dat vind ik uit de bewijsweg van de muziek die voor 2 januari 1965 is geduid, die moet ook hoorbaar zijn.
2: Ja. Nou goed,
1: er zijn zoveel mooie platen zijn daar uitgekomen. Ja. En die mogen we niet vergeten. Die moet ook hoorbaar blijven.
2: Nou goed, ze kunnen sowieso bij tijd
1: los worden. Dan moeten we dan eens een keer een top 1-9 maken of zoiets.
2: Ja, nou, dat gaan we doen. Even voor deze dag. Voor jou ook een legendarische dag. 31 augustus 1974. Stopten ze ermee op de Noordzee. Weet je daar ook nog van? Was je erbij? Of was je toen thuis op de radio aan het luisteren? Of hoe ging dat?
1: Ik ben er wel, ja. Ik ben er toen overdag. Ik ben er even zwembad geweest. Daar staan we er iets aan bij.
2: Ja.
1: Maar dat we om. Ja, we gingen 5 uur heen. En 5 uur. Zaten we met z'n allen te luisteren naar het laatste uur van Radio Veronica. Ja. En dan denken van. Wat gaat er de volgende dag gebeuren?
2: Ja.
1: Ja, dan ga je luisteren naar Hilversum 3 toen.
2: Ja.
1: En de tijd gaat door en de muziek blijft klinken uit de radio. Dus dan, maar gewoon Veronica, de muziek. Die muziek van toen, van de jaren 60, jaren 70, jaren, is voor mij. Dat zal ik nooit vergeten.
2: Nee, daarom. En daarom blijft het ook tijdloos, hè? Goed, ja. Willem. Nou, we gaan even verder in het programma. Want de jongens van het Zeemanskoor zijn inmiddels aangeschoven. De Elburg Zeemanskoor Kop van Tende, wat inmiddels is opgegeven. Daar gaan we het even over hebben. Fijn dat we jou even in de uitzending konden hebben, Willem. En we zijn benieuwd wat het volgend jaar gaat worden.
1: Ik ook. Ik heb er wel over nagedacht.
2: Goed. Dus nou, als het zover is, horen we het wel. Hè?
1: Ja, doen we.
2: Oké, groetjes.
0: Doei. Ja. Je mag vol liedje inzetten.
2: Ja, ik had hem al ingezet, het lied van Elburg, maar we gaan nu naar het visserslied.

0: Ja, luisteraars, ja, een cruciaal moment eigenlijk. Ik wist dat helemaal niet, maar het Zeemanskoor Kop voor het Ende is gestopt.
1: Ja.
0: Heel zachtjes gestopt. Inmiddels hebben we twee... Jan van der Bosch, jij, hoe lang heb jij er gezeten? 24 jaar en nog wat maanden, hè?
2: Ja, baby, het zou aankomende maand, zou het, over een week of twee zou het 25 jaar zijn.
0: En
2: ja.
0: Henk van der Putten zit naast me. Hoe lang ben jij erbij, Henk?
3: Dag een jaar of 18.
0: Oké, 18.
3: 18,
0: ja. Ja, ja. Hey, maar wat ik begrijp is, als we nu 3 of 4 dagen later waren, hadden jullie 25 jaar bestaan gevierd.
3: Dat klopt, ja.
0: wat is de reden waarom jullie gestopt zijn?
2: Zal ik het vertellen, Henk? Tenminste, een beetje gebrek aan leden. We hadden toch de laatste tijd toch wat muzikanten vanuit Epe. Fanatieke jongens. Die zaten af en toe te spelen. En dan keken ze achterom. En dan stond er maar een man of acht te zingen.
0: Ja,
2: en,
0: dat gaat niet werken natuurlijk.
2: Dus dat is ook niet leuk meer.
0: Nee. Dus het is echt... uitgestorven is verkeerde woord natuurlijk, maar op die manier raak je...
2: Ja, we hebben langzaam doodgebloed. Ja. Zo, ja.
0: Doodgebloed is het juiste woord, Egbert.
1: Ja. Ja, ik denk dat ook wel een soort combinatie is van factoren. Kijk, toen wij dat opgericht hebben in 2001, toen waren wij het enige shantykoor in de buurt, zeg maar.
0: Wij, was jij er toen ook al bij betrokken?
1: Ja, ik was van de een van de oprichters.
0: Oké.
1: Maar ik bedoel, toen waren we uniek, zeg maar. En toen wouden we toch geen shantykoor noemen. Want we wilden niet alleen het Nederlands of niet alleen het Engels zingen. En we hadden ook toen contact met Astrid Nijger. Die schreef wat nummers over Elburg en voor Elburg. Dus dat was uniek. En Elburg was natuurlijk een zeevarend volk toen in die tijd. En toen heb ik gezegd van we gaan het Zeemanskoor noemen in plaats van shantykoor. En daarom was het eigenlijk best wel een beetje uniek. En we zongen dan ook die liedjes van de zee en zo. En in het begin was iedereen enthousiast. En ik moet ook wel lachen nog van met de oprichting. Dat weet ik nog goed. We hadden een paar jongens die zaten op het... dat was wel een soort shantykoor, zeg maar. De piratenkoor. Piratenkoor heette dat, ja. Alleen die moesten elke woensdag oefenen, maar die gingen nooit optreden. En daar waren de jongens een beetje zat. Er was Johan Deen bij, Jan Aert van Truijsen, weet ik, al die gasten. En daar zat Joop Groenewegen ook bij. En Joop Groenewegen, die was ook een fervent zanger. Maar die wou ook inderdaad wel eens optreden. Zelfs dat je, zeg maar, jongens laat trainen bij de voetbal. Ze mogen nog geen wedstrijd spelen. Ja, dan stoppen ze vanzelf.
0: Ja.
1: Dat ging hier ook een beetje. En ik had eigenlijk ook altijd graag daarbij gewild. Alleen het was voor mij op een verkeerde dag, zeg maar. Dat was op een woensdag. Moest ik ook altijd werken in het hotel. En dus toen kwam ik met Joop in contact, want dan zat ik mee op een Russisch kozakkenkoor. En die zegt van, Egbert, kunnen we niet zelf... Ik zei, jongen, ja, dat lijkt me leuk, maar dan moet het wel op dinsdag doen, want anders kan ik niet. Nou, zodoende kwam het eerste gesprek op gang. En toen moesten we natuurlijk wel wat muzikanten hebben. En Aris van Oost, die sloeg ooit een keer op een trommel. En we hebben een tweedehands trommel gekocht, dus dat was al één apparaat. En toen hadden we nog iemand gevonden. En dat was volgens mij Jan niet gelijk Monique. Hè? Dat was, of was Monique daar gelijk bij met die accordeonist?
2: Ja, was ze wel. Ja? Ze was het enige... Okay.
1: Ja, dat was enige niet...
2: Lid zonder lid.
1: Enige niet-zeeman, zeg maar. Ja, dus we hebben zeg maar een klein stapje ernaast gezet om toch iemand als accordeon te hebben. Terwijl ze eigenlijk geen zeeman of man was. Hè, want het zijn allemaal mannen natuurlijk.
0: Is dat Monique die accordeon speelde in de uitzending hier?
1: Ja, die, ja. Monique van Beek.
0: Zelf begonnen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Een partner geven.
1: Monique van Beek, ja.
0: Maar is weer over.
1: Ja. Dus die was erbij. Leuk. En toen hadden we geloof ik Appie ten Haven nog. Het was iemand die ook nog de trom... Oh, die was natuurlijk, hoe heet die ook alweer, Van Appelo... Die ding op de trommel.
2: Getrommeld, hè?
1: Ja. En dat waren eigenlijk de drie die een beetje muziek konden maken. En toen hebben we dat bij ons in totaal op onze manier dat opgericht. En er was toen een man of 15 of zo. En zodoende zijn we begonnen.
0: Zo is uitgeroeid.
1: En mijn vader die zat, we kunnen het ook nog even over hebben. Want daar gaat het ook straks even om dat duivenlokaal. Mijn vader die was lid van de duivenvereniging. En dat gebouw, dat hadden ze maar alleen op vrijdagavond nodig en op zaterdag. Dus toen hadden ze mooi verbouwd. Toen zei ik van nou, misschien kunnen we daar wel in. En toen konden we dat huren. Zo doen we dan een eigen clubgebouwtje al in het begin. En er was nog één dingetje. En dan vragen we de rest aan hun. Dat was wie zou dirigent moeten worden? Ik zei, ja, Jopie, ik heb er ook geen verstand van. Ik ben blij dat ik een beetje kan zingen. Ja, hij zei, maar ik ben ook geen dirigent. Ik zei, nee, maar we moeten toch iemand voor de klas hebben. Ik zei, maar jij bent schilder. En jij doet de hele dag, ga je met de kwast op en neer. Dus als jij zeg maar omhoog doet, dan beginnen we. En als je naar beneden doet, dan stoppen we. En zodoende is Joop dirigent geworden. Ja, waar gebeurt.
2: Ja, klopt.
0: Ja?
2: Ja.
1: Dat was de basis, Jan. En toen al die jongens bij, op een gegeven moment hadden we 30 man of zo, geloof ik, 40. En best gezellig. Maar dan zeg ik, doordat dat het toen toch wel uniek was, hè, want later ging Dorenspijk, Oostendorp, iedereen ging een koortje oprichten. En nu zijn er 180 miljoen koren die allemaal hetzelfde zingen. Hoge zolder, lage vloer. En ja, weet ik veel. Dus dat daar de animo, zeg maar, de exclusiviteit, dat was toen het enthousiasme dat we een beetje uniek waren. Niet, Jan? Dat kwam in het begin goed uit.
2: Ja, het was ook mooi. Want dat is wel leuk om even te vertellen eigenlijk. Jullie waren eigenlijk al een week bezig. En ik ging daar tegenover wonen. En toen werd ik getipt door een vriend van mij. En die zei, Jan, ik zit bij dat nieuwe koor. En we zijn met 36 zijn we daar.
1: Was het Jibbe?
2: Dat was Jibbe de Vries. Hij werkt ook bij ons, bij de Red. En hij zei, Jan, dat is leuk voor jou. En dus ik ga daar kijken. Maar toen begreep ik eigenlijk dat de ledenstop was. En, maar toen hebben ze hebben wel overlegd. En eigenlijk het antwoord was, die Jantje van de Bos is best wel een aardig gozertje. En als hij niet kan zingen, dan hangen we als decoratie in het grootzeil. Zo is dat eigenlijk gekomen, ja.
0: Maar 36 man, ik zit even. Ik heb een paar jaar geleden heb ik daar een nieuwe vloer in dat duiventil. Maar meer dan 36 man kan er ook niet in, volgens mij.
3: Ja, dat komt wel. Ja? Wel een beetje meten, weet je wel.
0: Dan springen de ruiten eruit.
3: Ja, maar dan ging de muziek, die stond dan voor ons, weet je wel, dit en dat. Nou, dat wou het net, Jan. Hè?
2: Ja, het was krap al. Maar
3: het was krap. Het was wel gezellig. Ja, maar weet je wat het is? Als je dus repetitie hebt, dan zijn ze er nooit met alle 32 natuurlijk. Er valt er altijd 5-6 af. Dus, ja. Toen ik dus kwam, toen waren de 32, dat weet ik nog goed. Maar toen is het nooit meer boven de 32 gekomen. Toen zag je al een beetje, weet je wel. Ja,
2: en toen ging het naar 20.
0: Ja, dus het werd steeds minder. Maar wat is jullie laatste evenement geweest waar jullie gezongen hebben?
3: Dat was met...
2: Winter in de Vesting.
0: Winter in de Vesting. Ja. En toen was al besloten eigenlijk dat jullie zouden gaan stoppen.
2: Nou, eigenlijk daarvoor was er al een beetje, we hebben een spoedvergadering gehad. En we zeiden toch, dat gaan we nog even doen. En toen was het ook gebeurd. En,
3: toen hebben we nog weer een gesprek gehad met z'n allen, weet je wel. Ja, goed. En net wat Jan zegt, ja goed. Als er maar 8 man zaten zingen, dat zei ik net ook. Dan wordt het niet. Nee,
0: dat is... dat is duidelijk, maar... het was een vereniging, had een eigendom. Het pandje was van jullie en al soort dingen meer. Ja. Daar heb je een hele mooie doelen voor gecreëerd, begrijp ik.
3: Ja, ik heb, we hebben dus...
0: Er is wat geld overgebleven. Ja, als we je dus, eindigt, dan
3: hebben we gewoon met de vergadering overlegd.
2: We zijn met z'n allen op vakantie geweest naar Mallorca.
0: Goed zo, alleen maar Mallorca, niet in Malta of zo.
2: En toen nog even een overstapje op Cyprus.
3: Nee, we hebben dus, de wensambulance hebben we. Ja? De Bottenstichting en de Aantaboek op.
0: Oké, dat is een mooi doel.
3: We hebben bewust dus 3, maar ook in Elburg.
0: Ja, dat lijkt me logisch natuurlijk.
3: Want ik was er eentje die zei, ja jongens, we doen alles aan de KWK, weet je wel. Dat lukt dan. Ik zeg, dat is een heel goed doel. Ik zeg, maar dat gaan we niet doen.
0: Nee,
3: we blijven gewoon in Elburg.
0: Nou, dus, indirect zit je al een beetje met de Veluwe-ambulance.
3: Dat bedoel ik. Hè? Perfect, dus,
0: Egbert.
1: Ja, Henk, even nog een stapje terug, want we hebben het nu over het uitdelen van de gelden. Maar er was dus nog bestuur. Was dat nog compleet voor toen jullie stopten of zo?
3: Het bestuur?
1: Ja?
3: Ja, ja, ja.
1: En is er nog steeds, zeg
3: maar. Ja, ja, ja.
1: En is die stichting er dan ook nog?
3: Hoe bedoel je?
1: Die stichting, of die het was een stichting, de Zeemanskoor, of wat was het?
0: Vereniging of een stichting?
3: Vereniging. Nee, gewoon vereniging. Hè?
0: Oh, vereniging.
1: Ja. Maar die is dus nog niet opgegeven?
3: Ja, alles is opgegeven, hè?
1: Oké, okay, maar dat is alleen nog een bankrekening.
3: Ja, dat klopt.
1: En er kan nog iemand bij komen die over dat geld gaat.
3: Ja, ja.
1: Maar dat bestuur bestaat dus.
3: Ja, ja. We hebben dus nog gewoon een penningmeester en een secretaris. Dus,
0: oké. Okay. Die moeten dat afwikkelen en dan wordt...
3: Nu is eigenlijk alles afgewikkeld, weet je wel. Bij Kamer van Koophandel, bij de gemeente en noem maar op. En, dus,
1: is er nog apparatuur over of zo?
3: Nee, alles is weg.
1: Ook verkocht.
3: We hebben toen... we hebben toen alles overgedaan, weet je wel, dit en dat. Ja.
1: Een nieuwe koor.
3: Ja.
1: Eigenwijs.
3: Eigenwijs, ja. Klopt.
1: Ja, die is ook eigenaar nu van het pand.
3: Van het pand, ja.
1: Dus, even nog over de eigenaar van het pand. Volgens mij was het erfpacht.
3: Ja, klopt, ja.
1: Ja, dus je hebt niet een 500.000 gebeurd, zeg maar.
3: Nee. Maar weet je, we hebben toen gelijk gezegd, eigenwijs, die was al aan het hoeven bij ons. Weet
1: ja, die zat er al in.
3: En toen hebben we gelijk gezegd, als we het verkopen, dan is eigenwijs de eerste koper.
1: Ja.
3: Nou ja, toen is dat zo gegaan.
2: Dus. Want die huurde al van ons, hè?
3: Ja.
2: De woensdag.
1: Ja. Die waren er ook wel blij mee natuurlijk.
3: Ja. Prima, ja. Waar moet je anders heen tegenwoordig, hè?
0: Wat zeggen, waar vind je anders zo'n mooi pandje?
1: Ja. Hoeveel leden hebben die jongens, eigenwijs, of weet je niet?
3: Eigenwijs, ja. De laatste...
1: Dames
3: nou, ook. Er zaten ze tegen de 40.
1: Oh.
3: En toen hebben ze ook een ledenstop gehad. Maar hoe ver, want ze zijn... Vorige week zijn ze weer begonnen, dus dat weet ik verder niet.
1: Maar is het niet zo dat er nog die paar over waren bij het Zeemanskoor? Dat ze zeggen, nou, we gaan dan gelijk maar door. We blijven hier zitten. We gaan naar het nieuwe koor toe.
3: Ja... Weet je, de jongens die wouden eerst eens even rustig bekijken, weet je wel.
1: Mm-hmm.
3: Want ik ben dus, ik denk dat ik 4 maanden niet gezongen heb, weet je wel. En toen ben ik dus naar de Tippenzangers gegaan.
1: Tippenzangers?
3: En hier. Met nog een paar jongens.
1: Oh.
3: Maar die vonden dat niet zo leuk, weet je wel. En dan gaan er nu, moet ik even denken, 1, 2, 3, 4 naar de Muldenzangers in Wezep.
1: Oké.
3: Dus goed, en wat de rest doet, dat weet ik niet. Dus.
1: Nou, nu je het even over andere plaatsen hebt, Jan. Ik heb het ook wel eens gehoord dat jullie toch... dat er al eerder een soort crisis was dat er te weinig animo... of tenminste niet allerlei soorten mensen die je nodig hebt... misschien ook aan muzikanten of aan zangers... maar dat er wat jongens uit Epe zijn gekomen. Is van hoe heet die zangers ook alweer?
2: Dat is van de piratenzangers. Dat is van... transportbedrijf.
1: Helms.
2: Ja, de Herms.
1: Ja, ja. Helms.
2: En die hadden een heel groot koor.
1: Ja.
2: En die gasten dus, die muzikanten, er was dus een accordeonist en een keyboard. En ook een zanger, die zijn dus overgekomen van ons.
1: Ja.
2: Die waren al wat eerder, hadden die afscheid genomen van de Eperwegpiraten. Zo heet die. En die zijn dus bij ons komen spelen. En het was best wel... Ja, maar daarvoor hadden we dus ook wel crisis natuurlijk.
1: Ja. Nee, maar dat bedoel ik ook mee zeggen.
2: Met muzikanten, een jaar of 3 terug eigenlijk zo.
1: Ja. Toen die jongens kwamen, zeg maar, van Herms en van de Epenwegpiraten.
2: Ja.
1: Toen had jij nog, we hebben het vaker over gehad, wel het gevoel van... Hé, als er dan nog een paar, dan kunnen we weer verder. Maar dat is dus niet gelukt.
2: Nee. Nou, toen was het al een beetje knijpen natuurlijk. Maar toen ging het toch wel weer wat beter. En
1: Maar waarom zijn ze dan weer weggegaan dan?
2: De muzikanten krijgen achteraf een beetje de schuld. Althans, dat idee heb ik.
1: Ja.
2: Van, omdat die opgestapt zijn. Maar de crisis was eigenlijk al een jaartje. En die jongens die komen dan en kijken ze achterom. En dan staat er een man of 7, 8 staat er achter te zingen. Dat is ook niet leuk. Ik moet zeggen, er waren ook wel wat mensen die de laatste tijd ook wel wat eenvoudig afzeggen van ik kom niet en zo.
1: Makkelijk.
2: Iedere wissewasje, dat was natuurlijk ook wel zo. Dus dat is een bepaalde ergernis. Dus eigenlijk was het natuurlijk voor een heleboel buitenstaanders was het dus wel ineens opgeven en zo. Maar het rommelde al een hele poos natuurlijk. Hè?
1: Intern was het al een beetje aan de gang.
2: Ja.
1: Kon je niet meer tegenhouden?
3: Nee. Nou ja.
1: Nee, maar wel jammer natuurlijk dat jij, want Jan, je zat er dan ook 25 jaar op als het 2026 was gestopt. Of niet?
2: Ja. Aankomende over 3 weken is het 25 jaar geleden. Zo. Samen met Frans Otte, die is ook nog van de eerste orde. Ja, ja.
1: Ja, die zat er ook tot het laatste moment op.
2: Want
1: die was aardig ziek.
2: Ja, tot het laatste moment.
1: Lid gebleven.
2: Is die, ja. Ja.
0: Hey, als vereniging zijnde, want je bent vereniging, je betaalt ook entreegeld of lidmaatschapgeld.
2: Ja,
3: contributie. Ja.
0: Contributie. Wat praat je erover?
3: €120 in het jaar.
0: Oh, nee.
3: Dus zeg maar tientje in de maand.
0: Dan heb je een gezellige vereniging, een bar en alles.
3: Ik
0: denk het grootste probleem bij, ik heb geen zicht op toe, maar het grootste probleem is inderdaad muzikanten hebben. Mensen die meezingen, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is het grootste probleem, denk ik.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje krom. Dat bij ons is het eigenlijk opgeven vanwege niet genoeg zangers. Maar de meesten zitten te klooien natuurlijk met begeleiding, met muzikanten.
1: Geen muzikanten.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Dat is ook inderdaad lastig, inderdaad. Want die accordioniste, die doet het ook nog steeds? Die deed ook niet meer mee bij jullie?
1: Nee, die was al een hele tijd weg, Monique.
2: Waar we het over hadden zo even. Nee, die was al heel lang weg.
0: Vorig jaar een keer in de uitzending gehad.
2: Mm-hmm.
0: Toen deed ze het nog samen met een partner.
2: Dat is inmiddels nog.
0: En Nee, dat is inmiddels uit. Ze doet nu eens één.
1: Ja, dus, de verkering is uit. Nu doen ze solo, ja.
0: Ja, het was geen verkering. Maar, was ik kwijt. Maar
1: de samenwerking dan.
0: Zo, dus was het laatste... Een week geleden zag ik op de tv trouwens.
1: Nee, maar ze is nog zeker enthousiast. Ze was ook in het harde, hoorde ik afgelopen weekend.
0: Oh, daar heb ik het gezien.
1: Ze kan ook wel zingen.
2: Spelen, ja.
1: Zingers, ja. Nee, die doet het wel goed.
0: Ja. Hey, maar echt met jij of zo is muziek luisteren?
1: Ja, doe even.
0: Nou, even doen, ja.

0: Ja, een tijdperk wat verdwijnt eigenlijk. Een tijdperk wat verdwijnt eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Best wel jammer. Als je dat zo weer terug hoort, dan is het toch wel jammer dat het koor er niet meer is. Ja. Hè? Ja. En vooral voor Elburgse begrippen.
3: Nou ja, dat is het ook echt.
2: Ja.
0: Ja. Nee, we zaten net even tijdens muziek te praten. Eigenlijk raar dat je... Kijk, muzikanten kan ik me voorstellen. Dat die best moeilijk te krijgen zijn. Maar goed, die zijn er. En dat dan de zangers niet echt opkomen. De een of andere opkomen dagen. Dat is... Ja, is dan iets van... Want als ik bijvoorbeeld nu heb hier in Elburg heb ik de Meulenzangers. Hè? Dat is heel iets anders, maar goed.
2: Dat is Oosterdorp.
0: Sorry hoor.
2: Elburg-Oost.
0: Gemeente Elburg. Maar hoe zit het daar dan mee? Jullie zijn niet van de Meulenzangers.
2: Ja, nou dat is heel anders. Kijk, dat zelf met de voetbalvereniging. Dat kan ik wel heel snel even uitleggen. Als je Doornspijk of Oosterwolde hebt, dat zijn gemeenschappen waar vaak één of twee onderdelen maar aanwezig zijn. Als je in Elburg bekijkt, heb je heel veel sportafdelingen. Je hebt voor allerlei clubs en weet ik het allemaal van ons in. Maar als je in Oosterwolde neemt, heb je een voetbalvereniging. En nu weet ik niet of daar zo'n zangclub is. Maar laten we het dan even door respect nemen. Daar hebben ze nu ook de Sinavezangers. En die hebben de voetbalvereniging, zeg maar. En dat zijn de twee even waar die jongens natuurlijk ook allemaal naartoe gaan. Als ik in Oosterwolde kijk, waar ik wel eens geweest ben, want mijn oom was daar oprichter. Dan zie ik daar ook heel veel dames rondlopen. Ja. Die daar ook gewoon overdag in die kantine rondlopen. Want dat is hun uitje op die zaterdag, snap je dus. En Elburg heb je zoveel te doen en zoveel verenigingen. En, dat is, en misschien nog een stukje mentaliteit. Hè, want die boeren die gaan dan vaak met elkaar van helpen hooien. Als het gaat regenen, dan help ik jou ook even. En de vissers die hebben een iets andere mentaliteit, zeg maar. Die willen toch eerst zelf even vis vangen om te kijken of de rest... Ja. Dat is van vroeger uit, zeg maar. En ik denk dat dat ook, zoals die Meulens aan, schietvereniging Oosterdorp precies hetzelfde. Of je nu wel of niet kon schieten. Je ging gewoon gezellig op de donderdagavond even naar het buurtgebouw. Ja. Ook al had je helemaal geen bugs bij je. Snap je dus?
1: Die samenhorigheid is groot.
2: Nee, maar ook, ze hebben ook niet veel te... Ja, die samenhorigheid is goed. En als ze daar de Oosterdorp een dag organiseren, is ook fantastisch. Iedereen doet mee. Ja, die saamhorigheid en dat er zeg maar beperking is in de aantal verenigingen, hè, tussen haakjes, en de dingen die te doen zijn. Dat maakt volgens mij de combinatie dat het dan ook wel succesvol is. Nu moet ik ook zeggen, ik heb in het begin ook heel veel contact gehad met de Meulenzangers. Want toen in de tijd was die Van Orel nog met de snor, zeg maar, de man, de dirigent van Excelsior. Die heeft mij benaderd met nog mevrouw Hop. En die zei eigenlijk, wij willen ook graag een soort Chanticoor-achtig dingen. Is dat goed? En dat vroeg ik, want wij waren natuurlijk daar de eerste in. En we hadden ook allemaal nummers en zo. Ik zei, ja, waarom moet je dan aan ons vragen? En dat, ja, maar we willen ook niet dat, we kunnen goed met jullie. We willen ook niet dat de concurrentie en zo en dit en dat. Ik zei, ja, wat is dan de bedoeling? Nou, we zingen gewoon voor de gezelligheid één keer in de week. En het kan wezen dat we een keer met Koningin de Dag optreden. Of een keer op een bruiloft. Maar daar houden ze zo'n beetje wel op. Dus ja, prima. Dus ze kregen ook al nummers voor ons. Zelfs Henk ging mee toen nog. En Henk, onze accordeonist. Ja. Dus we hadden ook niet zoveel moeite mee. Alleen hun gingen wel gas geven. En wij gingen eigenlijk achteruit in plaats van kwaliteit. Ja. En hun ging ook enthousiaster. Ze hadden misschien een betere les in de muziek. Ja, maar die Excelsior was wel muzikaal. Hè, dus ze kon ook echt wel driestemmig zingen of zo. Bij ons hebben we het ook geprobeerd. Joop hebben het ook geprobeerd. Maar uiteindelijk werd het toch weer eenstemmig. Dus ja, wat wij als voordeel hadden in het begin, omdat we het opgestart hadden, dat maakte zeg maar aan het eind weer net een omzwaai naar de kwaliteit van de omliggende zangersvereniging, zeg maar. En net wat je zegt, dat enthousiasme. Dus die jongens die zien dat gewoon als dagje uit. En ja, bij ons lijkt het soms wel een verplichting dan. Hè? Terwijl dat ook gezellig kan wezen.
0: Ja, na 25 jaar. Dus ja, het is jammer dat het niet 25 jaar ontstaan. Maar anders had je nog een feestje moeten bouwen. En nu kan je dat geld wat je overhoudt, kan je naar drie geweldige doelen geven.
3: Ja, zo is het.
1: Dus
3: dat
1: daar ben ik nog niet over uit, wat ik daarmee doe. Nee,
0: ja, je mag je eentje, Jan, mag je feesten gaan vieren.
2: Ja, wat je ook kunt doen, Jan, is zeg maar...

0: En die doelen weten toch niet precies wat ze ontvangen. Je kunt ook een klein beetje geld reserveren. Dat jullie toch met een kleine clubje nog een feestavondje even een soort afsluiting doen, is toch goed.
1: Nou, we zien het wel even. En,
0: het clubgebouw staat
2: daar komen jullie ongetwijfeld wel uit.
0: Het clubgebouw staat er nog. Dus,
1: ja. Maar de doelen die zijn bekend in ieder geval. Ja. Dus, ja,
0: maar denk even nog over dat feit. Ik wil natuurlijk niet helemaal weten wat er in pot zat. Maar door de verkoop van dat bleef er natuurlijk wel iets over. Hadden jullie toen gelijk al het gevoel van we moeten dat weggeven? Of,
1: ja, dat, ook dat is altijd alles echt. Als het verkocht wordt, laat ik het zo zeggen, dan gaat het naar goede doel. Okay. Klaar, punt.
0: Want jullie hadden ook onder elkaar onderleden nog kunnen...
1: Nee, dat is altijd gelijk gezegd. Dus,
0: Okay.
1: Dat is nooit geen discussiepunt geweest.
0: Dat is wel mooi.
2: Dat zou een heel zwakke verhaal wezen natuurlijk. Ik krijg alleen maar gezeur over.
1: Ah, nee, maar dan krijg die een tientje en die 20 euro.
0: Ja,
1: dat,
0: ja, nee, dat is ook niks.
1: Nee, dat is nooit geen discussie.
0: Nou ja, dat is wel mooi dat die belofte dan is ingevuld. Dus,
2: Maar goed, Seeman score is over. Jan, waar ga jij zingen?
3: Nou, ik weet eigenlijk nog niet.
2: Waarom niet?
3: Nee, ik doe het voorlopig weer even onder de douche.
2: Even rustig.
3: En, misschien wel leuk om te zeggen, want de laatste periode dan vragen ze even zo weer, Jan, hoe is het met zingen? Ik zeg, nou, ik zit nou op een koor. Dus de hele aan bier drinken en een beetje biljarten. En dat is verdomme leuk. Maar hij keek die man en hij zegt, maar wanneer zingen jullie dan? Ik zeg, nou, dat doen we naar huis toe gaan.
2: Henk, jij hebt al een plek in Hieren.
1: Hieren, tepelzangers.
2: Ja, ik ken ze toevallig, want jullie zingen in een hokje of een ruimte.
1: Ja, bij dorpshuis.
2: Ja, wat van, inderdaad, dat is leuk. Ja, dat is duidelijk. Hey, ik wil nog één dingetje opmerken. Eigenwijs, die verleden jaar heeft hij bij de...
0: Botters.
2: Nee, die heeft gezongen ook bij de dodendenking of zo, klopt dat?
0: Nou, nee, dat denk ik niet.
2: Oh, die komt een van de. Ik heb ze al vaker gehoord. En het verhaal is natuurlijk altijd vaak van. Ja, je moet ook een beetje met je tijd meegaan. En ik denk dat het eigenwijs verhaal ook inderdaad. Die wat andere muziek draait.
1: Ja, maar die hebben meer feestmuziek, laat ik het zo zeggen.
3: Bij ons was het zo, het moest met de haven,
1: met de zee, het water.
3: Met het water.
2: Nee, dat is ook logisch. Zo, logisch. Ja.
1: Nee, eigenwijs hadden die het eigenlijk alleen maar feestmuziek.
2: Ja,
1: dus,
3: best wel leuk hoor.
2: Ja, dus dan kunnen ze ook lekker mee gaan zingen.
3: Nou wie weet, dus al die dames.
0: Maar die kunnen natuurlijk niet op de dodendenking laten zingen.
3: Nee, ik denk ook niet dat...
2: Oké, maar goed, ik doe me denken. Maar goed, dat probleem heb ik toch altijd. Als ik op de knippen met oud en nieuw ga, dan heb ik altijd hele zware muziek. En
0: ja, kerstavond.
2: Ja, kerstavond, ja, sorry. Maar die is altijd hele zware muziek. Daar kom ik altijd vrij teleurgesteld weg. En denk, een beetje leuke muziek. En dat is Kuwait eigenwijs wel leuk, denk ik. Maar goed, een verhaal wat altijd bij mij zal blijven achtervolgen. Jongens, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
2: En ik hoop dat jullie nog een keer te horen ergens.
1: Ja.
2: Dat zal toch wel lukken.
1: Dat denk ik.
2: Egbert gaat er nu ook tussenuit. Want die moet met naar een andere vergadering toe. Dus hij gaat even overnemen qua muziek. En bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
3: Nou, graag gedaan.
0: Ja, ja en Henk, we horen nog even, zeg maar, als het de overhandiging is, kunnen we daar een fotootje van maken.
1: Ja, dan als je dat een keer dan op de...
0: Zetten we dat op de kabelkrant.
1: Op de kabelkrant en een keer melden een beetje wel op.
2: Ja, uiteraard.
0: Geef maar even aan, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, dat komt goed. Ja?
2: Oké.
1: Okay.

Ja, Egbert moest naar een andere vergadering doen. Dus ik heb het verder even overgenomen. De heren van het Zeemanskoor zijn weg. Ik moet uiteindelijk wel weer schrikken. Het is weer een hele periode van 25 jaar. En dan heb ik ze niet alle 25 jaar meegemaakt. Maar was altijd wel een leuke muziek. Maar goed, zo gaat het leven gewoon door. We gaan even luisteren naar Love Your Enemy van Brooklyn.

Love Your Enemy van Brooklyn. En wie is Brooklyn? Die komt uit Nederland vandaan, in de buurt van Apeldoorn. En had de kwartfinale American Got Talent een paar weken geleden gehaald. Helaas is ze uitgesteld. Maar goed, het is wel een geweldige zangeres. Eens eventjes kijken. We hebben nog 7 minuutjes. Mocht je als luisteraar een keer onderdelen behandeld willen hebben in www, wat wij willen weten, laat het eventjes weten, want via redactie@loomedia.nl en wij gaan er een leuke item aan houden. We hadden afgelopen zondag of zaterdag, ik weet nog ineens meer, was de Musical Award, de Crick Off. Dus dat is uiteindelijk de start van het Musical Museum, of seizoen 2026-27. En ja, daar eindigen we volgens mij, eens even kijken hoor, daar eindigden we met The Bodyguard. Dan gaan we eens even luisteren.

Ja, dat was de kick-off van de musical gebeurde. Ga ik de komende weken nog meer over krijgen. We hadden vanavond een tweetal onderwerpen. Het was Dave the Music Die. Een programma van 8 tot de 12 vanochtend. Uitgevoerd door Willem van Belt en Willem Rietberg. En daarna hadden we afscheid van het Kop van de Enden. Het Zeewanskoor. Ik zou zeggen een heel prettige avond. Ik ben er zelf morgen weer, dinsdag weer, met Ellen versus Rob. En we gaan eruit en hoe toepasselijk Tante Marie. En een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Waren we vorige week op bezoek bij een voor ons onbekende orgel in Brussel. Ook vanavond wil ik met u een orgeluur doorbrengen bij een Nederlands wat onbekend instrument. En wel het orgel in de Oud-Horense kerk te Alphen aan de Rijn. Waar vanavond de organist Ronald de Jong voor ons het uit 1783 daterende Hess-orgel zal besferen. Het is geen groot orgel dat bedoeld was voor de begeleiding van de gemeentezaak. En daarom is de keuze voor een organist om een orgelprogramma hiervoor samen te stellen ook wat beperkter. Desalniettemin heeft Roland de Jong een programma samengesteld waarbij de vele klankkleuren en klankmogelijkheden van het orgel uitstekend worden geëtaleerd. En Ronald de Jonge opent dan voor ons door te gaan spelen van Johann Sebastian Bach het koraalvoorspel Schmücke dich, o liebe Seele.

Vervolgens kunt u luisteren naar de toccata in A klein van Johann Ludwig Krebs, een leerling van Bach, die leerde van 1713 tot 1780.

Johann Sebastian Bach hoort u nu vervolgens twee koraal voorspelen. Ik roep zo dien hij Jezu Christ. En het bekende koraalvoorspel over Wacht op, roept ons die stiebe.

De Engelse componist William Wallon, hij leefde van 1725 tot 1770, hoort u nu de Cornet Voletree. Twee delen, Adagio en Allegro.

Ronald de Jong speelt vervolgens van Johan Christian Rink, een componist die leerde van 1770 tot 1846, Preludium en Fuga in C groot.

Ronald de Jong speelt vervolgens van Theodore Dubois, een Frans componist, de leden van 1837 tot 1924, twee delen cantilena, religieuze en massita.

Vervolgens speelt Ronald de Jong een werk van zichzelf en wel een koraalbewerking over Ik wil mij gaan vertroosten.

En hij sluit ons orgelhuur vanavond af met eveneens een werk van eigen hand, Preludium, Trio, Fuga en Koraal op Psalm 65. U hoorde dus vanavond de organist Ronald de Jong, die het monumentale Hess-orgel uit 1783 in de Oudhoornse kerk de Alphen aan de Rijn bespeelde. Marco van Doorn en ik danken u voor het luisteren. Een fijne avond verder en hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het programma van Aards tot Eeuwigheid. Een uurtje leuke, mooie en vooral gevoelige klassieke muziek. Want gevoelig begonnen we met het thema uit de film Schindlers List uit 1993. De compositie is van John Williams. Heel mooi, heel mooi. En vooral dat stuk waar die viool echt op een hartverscheurende manier die emotie van de film weergeeft. Bijzonder. Maar we blijven nog eventjes in stemming, want het volgende wat ik voor jullie ga draaien is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff.

staat, zou ik bijna willen zeggen. Prachtig. Het gebeurt regelmatig dat de muziek die iemand schrijft eigenlijk zijn persoon overstijgt en een soort eeuwigheidswaarde met zich meekrijgt. Als ik zeg bijvoorbeeld Pieter Goemans, ja, wie denkt er dan aan het lied Aan de Amsterdamse Grachten, terwijl we het allemaal kennen, Aan de Amsterdamse Grachten? Wie kent het niet, zou ik bijna willen zeggen. En datzelfde geldt een beetje voor de Amerikaanse componist Henry Mancini. Want ja, zijn naam zegt heel veel mensen eigenlijk niks. Maar als we het hebben over de muziek van de Pink Panther, ja, dat kent weer iedereen. En zo is het ook met zijn liedje Moon River. Het werd voor het eerst gezongen in 1961, als ik het wel heb, door Audrey Hepburn in de film Breakfast at Tiffany's. Moon River, een prachtig liedje,

Lohengrin van Richard Wagner. Wereldbekend ook. Dan is nu de beurt aan Johann Strauss. Ouverture uit de Vledemaus.

muziek met een stevig eind. Je moet altijd afwisselen in je programma. En dat gaan we doen met Ocean Music.

we eerlijk zijn, hebben we allemaal wel van die momenten dat we ons het afvragen.

gevoel en mij. Het zou me niet verbazen als ook Bach zich bij tijd en wijle zich dat heeft afgevraagd ooit, maar waarschijnlijk niet bij het componeren van de volgende kantate. Het koraal Gelobet seist du, Jesu Christus.

stuk muziek. Het is een compositie van Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns die maakte meerdere bijzondere stukken, maar dit, de Danse Macabre, is een heel bijzonder stuk. Het is een gewaagd stuk voor die tijd. We hebben het over 1875 ongeveer. Toen werd het toch ook wel een beetje met gemengde gevoelens ontvangen. Hij had de violen anders laten stemmen. In plaats van gebruikelijk GDAE had hij de vioolpartij gestemd in GDAS. En dat geeft een heel bijzonder geluid. De dodendans. Ja, de dans macabre van Camille Saint-Saëns. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle.